0: drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: These beautiful things that I've got.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twente. Cultuur.
5: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk.

0: vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig. Want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, maar ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas.

0: niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Annie B. zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.woncentrum.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van de Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B. vandaag...

0: Maar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn erbij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 23 juli. En vandaag op deze dag in 1886 werd de eerste auto van Gottlieb Daimler gepresenteerd. Die komt op de markt. We hebben het over 1886.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Afgelopen nacht is er een personenauto volledig uitgebrand aan de Wonderstraat in Almelo. De brandweer wist het vuur te blussen, maar de auto ging verloren. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten. En de gemeente Hengelo die verwacht de komende 4 jaar dat ongeveer 10% van het personeel met pensioen gaat. Daarna neemt de uitstroom verder toe, omdat bijna 3 op de 10 medewerkers 55 jaar of ouder zijn. De gemeente kijkt daarom hoe de dienstverlening ook in de toekomst op peil kan blijven. En de geplande verhuizing van het Stedelijk Museum Almelo naar het Hofkenshuis gaat voorlopig niet door. Het college van Almelo vindt de plannen te duur en wil alleen bijdragen aan de inrichting van 1 verdieping van het pand. En dat is te weinig. En FC Twente is klaar voor het tweeluik met Venevaros in de tweede ronde, voorronde van de Europa League. Dat gaat vanavond gebeuren. Trainer John van der Brom en verdediger Bart van Rooij die hebben vertrouwen in de ontmoeting met de Hongaarse club die vanavond dus op het programma staat. Het is wat winderig en als de zon doorbreekt wordt het vandaag 22 graden. Straks weer de Twentse wandelaars in de Nijmeegse Vierdaagse. We gaan ze opzoeken. Lopen ze nog? Wat doen ze allemaal? De details in deze show. Twente wordt wakker. Wees welkom.

0: Nick Kamen, I Promise Myself, hier op de Twentse Radio. Straks gaan we het ook nog hebben over de paardenmarkt. Die is volgende week in Ente. Maar Johnny gaat er straks alles over vertellen.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: 23 juli en vandaag op deze dag in 2009. IJsland vraagt officieel het lidmaatschap van de Europese Unie aan. En op diezelfde dag in 2009 twee werken van Mozart. Die worden door de stichting Mozartum Salzburg ontdekt. En Amerikaanse wielrenner Floyd Landis die wint de 93e Tour de France 2007. En veel andere favorieten moesten vlak voor de start afhaken vanwege een groot dopingonderzoek. Door het grillige verloop van de ritten en de wisselende uitslagen was het de spannendste Tour de France in jaren. Maar Floyd Landis zou uiteindelijk de toerzegen moeten inleveren vanwege dopinggebruik. Dat was mijn dingetje 2007. Rare jaren in de Tour de France. En 2004 in Mostar, Bosnië-Herzegovina, wordt de brug over de Neretva, de Stari Most, opnieuw geopend nadat hij in 1993 tijdens een bombardement was vernield. En 2001 het Indonesische parlement zet president Abu Rahman Wahid af. Wegens wat corruptie en dat soort zaken. Nieuw president wordt daar geïnstalleerd. Megawati Sukarnoputri. Dat is hem. 2001 gebeurde die machtswissel op deze dag. Dan 1995. De Baschisch-Spaanse wielrenner Michael Indurain die wint de Tour de France. 95. Het is zijn vijfde en laatste overwinning in rij qua Tour de France voor Michael Indurain. 1995. Dan is het de trouwdag van Prins Andrew met Sarah Ferguson in Westminster Abbey in Londen 1986. En de internationale walviscommissie die besluit om per 1985-86 de walvisvangst te beëindigen. En dat besluit werd genomen op deze dag 1982. Hebben we er nog één dan? Ja, de eerste auto's van Gottlieb Daimler die komen op de markt. Daar hebben we het over 1886. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1994. En de binnenkomers als volgt. Op 37 Black Hole Sun van Soundgarden. Zwap Thing van The Grid komt binnen op 32. En op 27 Whammer Slammer van Warp 9. Hoogst nieuw binnenkomen van TNN, La Cunqua Macha. Die komt binnen op 25, maar er was ook een binnenkomen op 31.

All for One was een dikke hit in 1994. Werd het nummer 1 in Nederland. 15 weken stond het in de top 40. En kwam op deze dag binnen in 1994 op nummer 31. Dan de top 3. Op 3 Capella met You and Me. Op 2 7 Seconds van Yuzuna Door en Nana Cherry. En op 1 blijft staan Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. De nummer 1 van 23 juli 1994.

0: Het is Somber Homewrecker hier op Twente FM. En ja, we volgen de Twentse wandelaars in de Nijmeegse Vierdaagse. En die we ook volgen is Rick Damhuis uit De Lutte. Loopt voor de 18e keer. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is dag 3. Hoe is dag 2 verlopen? Vertel eens.
1: We waren iets later binnen dan de eerste dag. De eerste dag rond 12:15, gisteren rond 13:45. Maar verder prima.
0: Oké, een beetje regen gehad, hè?
1: Ja, één keer een buitje halverwege de dag, maar het viel meer. Vorig jaar was het erger.
0: Oké, is het zo? Ja, ik heb geen idee meer. Ik dacht dat, maar het was niet vervelend om te lopen, begrijp ik dus.
1: Nee, zeker niet.
0: Ja, is voor jou die tweede dag ook de zwaarste dag of maakt het allemaal niet uit? Maakt het voor jou geen verschil meer na 18 keer?
1: Ja, ik vind de tweede dag is wel een van de zwaardere.
0: Ja. Ja. Omdat het saai is.
1: Vandaag vind ik een hele leuke. Ja, vandaag vind ik juist een hele leuke dag met de zeep heuvelen weg.
0: Ja, ze zeggen altijd dat het een hele zware tocht is over die heuvelen, maar dat valt mee, ja, of moeten we dat zien?
1: In Twente hebben we wel meer heuvels, dus dat valt dan wel mee.
0: Ja, zo is dat. Ja, wat ga je wel verwachten? Kun je een beetje uitleggen wat de mensen die niet meedoen missen?
1: En al een hele leuke sfeer vooral, zeker op de Zevenheuvelweg vanmiddag. Daar staan overal mensen langs de kant met campers, met tentjes, ook voor kinderen met snoepjes, mensen staan je aan te moedigen. Dus ja, een hele gezellige sfeer.
0: Het is een beetje de Alpe d'Huez, hè?
1: Nou, daar heb ik nooit aan meegedaan, maar ik kan me er wel iets voor voorstellen.
0: Nou ja, als je het op televisie ziet, dan lijkt het er wel een beetje op, ja. Ja. En vanochtend, hoe is het met de start gegaan? Alles goed? Hoe is de sfeer in jouw omgeving? Ik hoor wat gekwebbel allemaal.
1: Ja, je hoort altijd op de achtergrond mensen die met muziek meelopen. Dus ja, gezellig.
0: Hartstikke mooi. Waar loop je nu ongeveer?
1: Ik loop in een klein dorpje, Plasmolen.
0: Plasmolen, oh ja.
1: Ik ben ongeveer 20 kilometer onderweg weer.
0: Dat is met een waterrijk gebied, geloof ik. Dat buig je net af vanaf de Maas, geloof ik, aan mijn hoofd.
1: Ja, daar zijn we net een stukje langs gelopen.
0: Ja, dan moet je zo meteen die saaie lus lopen, geloof ik, hè?
1: Ja, zometeen een lus. En daarna dan komt het leukste stuk met de zeepheuvel weg.
0: Ja. En hoe was het vanochtend bij de start, trekken en duwen? Of valt het allemaal mee op zo'n dag 3?
1: Ik sta altijd op tijd. Ik sta meestal om 3:00. En dan kun je om 4:00 meteen weg. Dus dan valt het nog mee.
0: Ja, maar vind je dat niet zwaar? Dan? Je moet een uur wachten. Ik neem aan dat je dan staat op een of andere manier. Dus is het niet vervelend voor de spieren?
1: Nee, het valt nog wel mee, vind ik.
0: Okay.
1: Want ik sta liever een uur van tevoren te wachten dat ik achteraan aansluit. En dan ben je ook bijna een uur bezig voordat je erdoor bent.
0: Ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Dat is ook zo. Maar een uur wachten en dan... Het is ook nog wel een beetje frisjes geweest vannacht volgens mij. Het is niet al te warm. Of 12 graden, 13? Wat is het? 12? Ja.
1: Ik weet het niet precies. Voor lopen is
0: je hebt er geen last van.
1: Ik zie mensen langs de kant allemaal met een jas aan zitten.
0: Ja, precies. Ja. Wel korte broek neem ik aan, toch?
1: Ja. Zeker.
0: Goed zo. Nog rare dingen onderweg tegengekomen dat je denkt van nou, dit kan echt niet? Blote voeten lopen of zo?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Goed zo. Het gaat met jou dus goed, begrijp ik, Rick. En ook met moeders?
1: Ja, ook zeker.
0: Mooi zo.
1: Zij loopt weer de 40, dus ik kom aan halverwege de dag weer tegen.
0: Nou, kijk aan. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet er vooral van. Wat is ongeveer jouw verwachte eindtijd?
1: Ik denk een beetje in de lijn als gisteren. Dus 14:45, 2:00.
0: Dat is mooi op tijd, hè?
1: Ja.
0: Mooi genieten van de middag daar. Rick Damhuis uit De Lutte, dankjewel. Succes en tot morgen.
1: Dankjewel, tot morgen.
2: Isoleren BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
14: Het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt toch achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 25 keer per dag, heeft RTL uitgezocht. Rapper Ali B. houdt vanavond geen praatje op een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kregen er lucht van. Ze zouden erheen willen om Ali te spreken en dan vooral over zijn veroordeling. Er komt nu een andere datum. De grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug. Eerst moet de schade nog worden bekeken.
0: Frans, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Schouwburg in Hengelo heeft een recordseizoen achter de rug. In een jaar tijd kwamen er 186.000 bezoekers. Dat is een stijging van ruim 20% ten opzichte van het vorige seizoen. Over het seizoen van vorig jaar moest de Schouwburg 70.000 euro subsidie terugbetalen aan de gemeente. De kans is groot dat de Schouwburg ook voor het afgelopen seizoen een deel van de winst weer moet inleveren. Hengelo wil het overgebleven geld namelijk gebruiken voor andere culturele doelen in de stad. In Hengelo is gisteravond een bestuurder aangehouden na een aanrijding. Op de Starringstraat reed de automobilist een vrouw aan die met haar hond het zebrapad overstak. Zowel de vrouw als de hond raakten daarbij gewond. De man is aangehouden voor onderzoek. Volgens de politie was de verdachte niet onder invloed van alcohol of drugs. NFC Twente verwacht vanavond ongeveer 150 supporters van Ferencváros in Enschede. Gemeente verwacht weinig Hongaren in de binnenstad, omdat de groep supporters ook niet groot is. Dat heeft er ook mee te maken dat de supporters door de gemeente buiten het centrum worden opgevangen. En dan het weer voor Twente. De dag begint grijs, maar in de middag klaart het op en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 21 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutter, de Duitse grens, wordt gemeld. 3 minuten over 3 kilometer en een tweetal controles. Onder andere op de A1 bij 11.0 als je richting het westen gaat, houd er rekening mee. En op de A35 bij 69.1.

0: En Angel en Ultranate deden ook mee met dit werkje. Dat heet Moving to the Sun. Hier op Twente FM. We gaan naar Ben Nijkamp. Ben Nijkamp, goedemorgen. Ergens vanuit Nijmegen.
1: Goedemorgen.
0: Richting de Heuvelen. 41ste keer loopje. Nou, Ben, de sfeer zit er weer in. Hè?
1: Ja, we gaan er uitstekend door. We lopen fantastisch. Dus het weer is goed. En we zitten al op bijna 15 kilometer. Dus,
0: heel goed.
1: Schiet op.
0: Ja, dat is mooi. Ben stuurt mij vanochtend altijd al wat filmpjes en ook heel veel foto's. Dus, en dat is sfeervol. Je hebt een filmpje gestuurd met een... Zijn dat studenten of zijn dat andere lopers die nu al staan te dansen? En nu al, dat is dan rond 4:30 vanochtend.
1: Nee, dat zijn studenten die er nog steeds staan. Sinds gisteravond. Okay. Ik ga gewoon door en ik ga pas naar bed en ik wil later verpakken. Ja.
0: Oké. Die staan er elke dag of is dat wisselend?
1: Ja hoor. Nee hoor, ja, voor mij is elke dag. Er staan iedere dag een heleboel van die studenten daar. Of het dezelfde zijn. Ik denk dat ze blijven maar twee spieren.
0: Ja.
1: Vier dagen lang.
0: Ja, nou, maar het is een feest natuurlijk. Hè. Het is fantastisch. En hoe laat sta jij eigenlijk op? Want jij mag om 4:00 starten, geloof ik, aan mijn hoofd. Hoe laat is jouw...
1: 5:00.
0: Oh, 5:00. Hoe laat gaat de wekker bij jou? Ja,
1: en is... 3:30 ga ik eruit. Mooie tijd, hè?
0: Ja, dat vind ik mooi op tijd. Maar neem jij nou ook, ga je s'avonds nou ook eerder slapen? Want er zijn er mensen die de slaap niet kunnen vatten.
1: Ja hoor, tegen 8:00 ga ik naar bed en dan ga ik slapen. Dus dat gaat prima, hoor. Geen probleem mee. En middags nog even een middag dikje erbij, dus dat komt wel goed.
0: Oké, ja, je hebt een goed bed, hè? Je hebt een normaal bed, zeg maar.
1: Ja hoor, ik slaap fantastisch. Een stekend bed, dus dat is allemaal goed voor elkaar.
0: Okay.
1: Alles geregeld, bed, douche, eten, dus dat ben je al meer.
0: Ja, die dag 2 duurt die altijd wat langer op een of andere manier, omdat er wat, nou ja, het is allemaal roze dinsdag en heel veel aandacht.
1: Ja, druk en gisteren regen, afgelopen kruiden, mooie regen. De tweede dag is altijd de moeilijkste dag, hè, voor iedereen. De eerste dag zit erop, de tweede dag moet je weer staan, dan denk je, oh god, nou 3 dagen, ja, die je gewend bent en dan... Dat valt een heleboel mensen eruit, maar we gaan gewoon door.
0: Goed zo. Waar loop je op dit moment?
1: In Malk.
0: Oh ja.
1: Ik ga zo Brabant binnen.
0: Oké. Okay.
1: Limburg, Brabant, daar in die hoek.
0: Ja, en hoe is het weer op dit moment? Is het een beetje te doen?
1: Ja hoor, het is lekker weer. Dus, geen idee wat het is vanavond, denk ik. Maar het is droog, het is heerlijk om te lopen. Dus,
0: okay.
1: Weinig wind, dus het gaat fantastisch.
0: En lachende gezichten, hoop ik.
1: Ja hoor, lachende gezichten, maar ook... We horen ook wel de wandelaar. Ik denk, nou, die halen de biers niet meer. Dus
0: okay.
1: We lopen vooral de 60. Die liepen na 6 kilometer, kwam ik de eerste 50 nog achterop. En dan denk ik, nou, is die nog moeten halen.
0: Op tandvlees.
1: Ze proberen het, wie weet. Ja,
0: gewoon doorgaan. Hè. Ben, ik ga jou overpakken bij 2:00 nog een keer bellen hoe de stand van zaken is. Ben Nijkamp in de Nijmeegse Vierdaagse. Ik dank je wel, succes. Hoi.
1: Tot zo.

Straks gaan we het hebben over de paardenmarkt in Enter. Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag. We moeten haar even noemen, want dat is oud-presentatrice van de Nederlandse televisie. Judith Blos van de NCRV wordt 82 gefeliciteerd. En Annie McKay, de saxofonist van Roxy Music, wordt 80. Dan hebben we deze SS, de zanger uit Engeland. Die wordt 79. En Kamp, oud-politicus, wordt 74. We hebben Slash, die jarig is vandaag. Zal Hudson, de gitarist van Guns N' Roses, wordt 61. Monica Lewinsky, de ex-vriendin van Bill Clinton, wordt 53. En Jan-Joost van Gangelen, ook jarig vandaag. Sportpresentator van ESPN, wordt 52. En Daniel Radcliffe is Harry Potter. Die wordt 37. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 65 wordt Martin Gore van Depeche Mode.

0: Jarig vandaag, Martin Gore. Toetsenist van Depeche Mode. Hij wordt 65. We draaiden Everything Counts. Hier op Twente FM, Twente Radio. Het is 7:50 geweest, dan zeg ik 7:58. En volgende week rond deze tijd, ja, dan hebben we zijn eerste paarden al verkocht, geloof ik. Johnny Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen allemaal.
0: Ja.
1: Dan is de eerste handjesklap is daar wel achter terug, denk ik, in die tijd.
0: Ja, dan hebben we het over de paardenmarkt in Ente volgende week. Even een weinige nog, hè, in de regio.
1: Zoals mij bekend is wel. En wij doen het wel straks voor de 58ste keer. En toch de laatste jaren een heel groot succes, al jarenlang. Maar in ieder geval de laatste jaren, met name in de warenmarkt, is het gewoon super. Maar ook de paarden nog steeds, dus dat vinden we geweldig.
0: Ja, hoe was dat eigenlijk in vergelijking met vroeger? Ik bedoel, vroeger ging iedereen naar de paardenmarkt, tenminste om een paard te kopen of te verhandelen. Gebeurt het op andere plekken tegenwoordig of zo?
1: Ja, je kreeg natuurlijk veel internetverkoop en tussen handelaar onderling. De handel is natuurlijk enorm verschoven, ook door alle regelgeving. Maar gelukkig komt het nog steeds bij ons op de markt nog de liefhebbers. Sommigen voor de handel, maar ook sommigen om te laten keuren van hoe mooi mijn paard en pony is. Maar er worden ook de nodige prijzen aangegeven. Dus het leeft nog steeds bij ons in Enter. Dus daar zijn we ook trots in en gelukkig mee. Ja. En er zijn natuurlijk ook handelaren die al vrij snel bij de vroege ochtenduren, 6:30, 7:30, die gaan dan van dier al van klep naar klep. Ja. Daar kun je niks aan doen. Maar gelukkig blijven nog steeds een leuke groep paarden bij ons op de markt staan.
0: Ja, het is jammer dat ze in de klep blijven, hè? Dat ze gewoon in de wagen blijven. Eigenlijk moeten ze gewoon allemaal staan op een of andere manier. Zijn nou werkpaarden of gaan we nou springpaarden? Ik heb geen idee.
1: Nou, het mooiste is dus, we hebben nu dit jaar iets nieuws bedacht. En we hebben op de grote parkeerplaats van de RK-kerk hebben wij bedacht om iets met trekpaarden te doen. Of in ieder geval PK's te doen. Dus paardenkrachtplein wordt het genoemd.
0: Oh.
1: En het paardenkrachtplein betekent dus, heeft al iets te maken met oude trucks, oude vrachtwagens van in het verleden, historie. En daar gaan we een hele grote koppel op het plein plaatsen. Er zal een kleine 15 grote trucks uit transportbedrijven regio. En die hebben de nodige PK's. Maar we hebben dan ook nog een liefhebber met een echte Belgisch trekpaard kunnen vinden. En die komt dan ook te staan. En daarmee tonen we eigenlijk aan van het paardenkrachtplein.
0: Wat gaaf.
1: En daarbij, ja, dat verwacht iets heel leuks van.
0: Ja.
1: En mensen kunnen dan ook nog iets, een dinertje voor twee winnen. Maar ze moeten de aantal PK's die op het plein staat, moeten ze proberen uit te zoeken. Er worden dus wel bepaalde gegevens genoteerd bij de vrachtwagens. Maar ze moeten het optellen en weten van wat is het aantal PK's wat we dit jaar op het plein hebben staan. En dan kunnen ze nog iets leuks mee verdienen.
0: Okay.
1: En daarnaast is er een aanvulling, omdat die wagens allemaal heel groot zijn en de drijfcirkels van die vrachtwagens zit je altijd even mee. Dus voor een goede aankleding is daar aangevuld met lege voertuigen. Zowel van Kieps en Rolling, of ook periodes van buiten de jaren 40-45 zijn er dan mooie lege voertuigen te zien. Dus wat dat betreft een mooi groot vol plein dit jaar extra. Ja, dat is helemaal nieuw.
0: Er wordt best uitgepakt, maar wordt het altijd al, maar het wordt steeds groter, Johnny.
1: Het wordt groter en iedere keer is het de kunst om wat nieuws te bedenken. Vorig jaar hadden we een enorm succes met de stokpaardenrace. En dat gaat dit jaar zeker weer door. En dan wordt breder uitgepakt. Dat was echt een daverend succes. En het wordt ook wel steeds meer. Je ziet nu ook al kinderen door het dorp en in de stad ergens lopen met hun stokpaardje. Dus het begint al iets meer te leven.
0: Het ziet er zo raar uit, hè, Johnny. Overal doen ze tegenwoordig. Ook zelfs bij grotere concoursen beginnen ze met de stokpaardenrace. Het is niet te
1: volgen. Ja, zowel kinderen, maar ook grote volwassenen. Ja, mensen. Ja. Dus ik zou het misschien jou nog een keer kunnen uitdagen.
0: Ja, precies, ja. Nou, we wachten het af. Misschien gaat het een keer gebeuren.
1: Hey, de handel is ook super. We hebben nog nooit zoveel aanvragen gehad. Ik zit ook helemaal vol. Ik heb gisteravond zitten zoeken naar meters om nog mensen bij te laten.
0: Wat gaaf, hè?
1: Maar het lukt niet meer. Het zit vol. En het mooie van het verhaal is, zelfs de standwerkers, de echte jongens professionals, die melden zichzelf van, ik ga toch wel op markt komen. Dus daar doe je ook je best voor.
0: Ja.
1: En ook voor de rest van de handelaren. Maar wij hebben het geluk dat wij de markt goed vol kunnen krijgen.
0: Nou, gelukkig maar.
1: En daarnaast is er we hebben toch wel wat iets met oldtimers. We hebben oldtimers auto's.
2: En dit jaar is er een, nog extra uitgepakt met oldtimes auto's op een andere plek. Dat is bij de, ik zeg altijd, bij de plein richting de Oosterkamer. En die jongens hebben dus een club in oprichting in Enter. In aanvulling met mensen uit de regio Goor en Wierde. En dan proberen nog een hele straatje vol met oldtimes auto's van luxe auto's te krijgen. En niet te vergeten, daarbij in de buurt zijn ook de oldtimers trekkers. Dus eigenlijk een goedkoop dagje uit in Twente. En er is van alles te zien. Van jong en oud, van jong, van jeugd.
0: Volgende week, hè? Even voor de duidelijkheid. Niet vandaag, volgende week donderdag is het, hè?
2: Volgende week de 30e. En ik zeg altijd, het feestje begint al bij de parkeerplaats. Want je wordt al van de parkeerplaats reis de straat meegenomen met de bello. Om naar het centrum te
0: gaan. Oh, treintje bello. Dat is altijd feest. Treintje. Ja, wat
2: goed. Het begint dus feest al bij de parkeerplaats voor de kinderen en de mensen.
0: Hartstikke mooi. Dus nou, hoe laat begint het? Natuurlijk heel vroeg, hè?
2: We hebben er zin aan.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Daar merk je het. Ja. Ja, vanaf 6 uur is de eerste reuring al een beetje met de paarden en de dieren. Maar voor het publiek is met de markt, het begint om 8 uur. Goed, en we gaan doordraaien tot 2 uur. Is het weer goed en blijven de mensen hangen, dan doen we de knipoog en dan kan het iets langer doorlopen. Maar bij 3 uur is het afgelopen en daarna maakt de horeca het feestje af.
0: Goed zo.
2: En dan blijft het gezellig tot in de avond door de horeca.
0: Nou, hele dag onder de pannen, volgende week donderdag in Enter bij de paardenmarkt. Johnny Jansen, dankjewel en succes met de voorbereiding. Ja. Dankjewel.
2: Dankjewel. En jullie ook bedankt.
0: Hoi, hoi. Sorry.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op Groenkoop.

0: hemdvoorhem.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwachten dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Wordt maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente.

0: En Bruno Boy en Die.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 14:08. Nou, schiet klaar op qua tijd. Vandaag op deze dag wordt de eerste auto van Gottlieb Daimler gepresenteerd. Op de markt, komt op de markt 1868 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Dat was 1886, dus bij deze. Afgelopen nacht is er een personenauto volledig uitgebrand aan de Wonderstraat in Almelo. Brandweer wist het vuur te blussen en zoekt getuigen, beelden en alles erop en eraan. Want men vermoedt enigszins, laat ik zo zeggen, brandstichting wordt niet uitgesloten. Laat het de politie weten als je beelden hebt van de Wonderstraat in Almelo afgelopen nacht. De gemeente Engelo die verwacht dat de komende 4 jaar ongeveer 10% van het personeel met pensioen gaat. Daarna neemt de uitstroom verder toe, omdat bijna 3 op de 10 medewerkers 55 jaar of ouder zijn. En SV Twente is klaar voor de tweeluik met Vernes Varos vanavond in de Grolsvesten. Het is de tweede voorronde van de Europese League en de Europa League in dit geval. John van der Brom en Bart van Rooij die hebben vertrouwen in de match vanavond tegen de Hongaarse club. Dat staat op Twente FM. Het is daarna te kijken op 120.nl. Interview met beide heren tijdens de persconferentie. Vandaag zon. In de zon wordt het 22 graden. En er is een matige noordwestenwind. Straks gaan we het hebben over het NK Atletiek. Komend weekend vindt het plaats in Hengelo. We gaan nog met treintjes spelen met Ann Collen. We gaan nog naar Theodor Roy met een tour-update. En natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Hoe is het met Henk Eerman? Waar loopt hij? En dat soort zaken meer. En zijn er bladen? Straks meer.

0: Elok op Twente FM en Elok had het over de jungle. Het is een soort van jungle natuurlijk. Ook als je het hebt over zeg maar NK Atletiek. Dan moet je, ik weet niet hoeveel ogen hebben om het allemaal te goed te kunnen volgen. Maar het is super gaaf om het te zien. En dat kan komend weekend NK Atletiek in Hengelo. Henk Kooman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik vroeg jou hoe staan we ervoor. En je was druk bezig met de opbouw, vertelde je. Ja, wat is de stand van zaken op dit moment?
1: Nou, we zijn gisteren begonnen met opbouw en vandaag en morgen ronden we het verder af. Maar het verloopt gewoon erg goed daarin. En we kunnen zien natuurlijk dat we het al 2 jaar eerder gedaan hebben. Dus ja, we zijn absoluut op tijd klaar voor het komend weekend.
0: Het draaiboek ligt wat dat betreft nog van 2 jaar geleden. Dus wat dat betreft, je hoeft alleen maar aangevuld te worden met de nieuwe mensen of andere mensen of wat dan ook. Want een paar weken geleden deed je een oproep voor vrijwilligers.
1: Ja, en dat heeft ons echt geholpen. Dat er zijn nog, ja, niet echt plekken nog vrij. Ik geloof dat we 1 of 2 aanvullingen nog zouden kunnen gebruiken. Maar het druppelt ook nog een klein beetje binnen. Dus die oproep heeft zeker geholpen. Waarvoor ook mijn dank. Want dan bereik je toch een breder publiek.
0: Nou, kijk aan. Dat is goed nieuws natuurlijk. Wat kunnen we verwachten voor mensen die denken van, hè, NK Atletiek komend weekend in het FBK-stadion. Hoe zit het precies?
1: Het is het NK. Daarop komt MAP. Een paar uitzonderingen naar de complete top van Nederland. En dan moet je denken aan Jessica Schilder op het kogelstoten, maar ook Lieke Klaver. Als we kijken naar regionaal, dan is het bijvoorbeeld Floris Smink bij het kogelslingeren. De verwachtingen zijn gewoon heel hoog gespannen dat we ooit ook mogelijk of nog wel records gaan zien. Dat zou zomaar kunnen. Dus ja, er is van alles te zien. Ja. Zoals bij atletiek gebruikelijk, veel dingen tegelijkertijd.
0: Ja, wat ik al zei, het is een jungle. Je moet ogen voor en achter hebben. Ja, het hoort natuurlijk bij de atletiek, maar het is soms wel ingewikkeld. Dat er een spannende wedstrijd op de baan is, terwijl er iemand het kogelslinger is. Ik noem maar wat.
1: Ja, nee, dat klopt. Er zijn gewoon elke keer een aantal nummers tegelijk. Dus je hebt van alle kanten kun je gewoon kijken. Er wordt natuurlijk ook wel het een en ander via de commentatoren uitgelegd over hoe en wat en waar je op moet letten. Als je kijkt naar de finale nummers bijvoorbeeld, dan bij het kogelstoten. Dan heb je op een bepaald moment nog de 3 beste over. En daar wordt dan ook extra aandacht aan geschonken en wat toegelegd. Dus dat betekent ook dat je nog een stuk uitleg krijgt.
0: Hartstikke mooi, vol programma dus wat dat betreft. En ook nog goed qua educatie, zeg ik dan maar weer. Zijn er nog kaarten? Hoe gaat het precies in zijn werk, Henk?
1: Er zijn nog steeds kaarten te verkopen. Dat kan op via de website van de Atletiek Unie, www.atletiekunie.nl. En dan gewoon even kijken naar de NK Outdoor Hengelo 2026. Dezelfde link als die we ook gebruikt hebben voor de aanmelding van de vrijwilligers. Want dat is gewoon een vat. Daar kun je het gewoon kijken. Maar er zijn nog steeds kaarten te koop. Ook aan de stadion zelf. We hebben een kassa, kan men nog gewoon kaarten kopen.
0: Oké, hoe laat begint het allemaal?
1: Het programma begint om 11 uur, beide dagen.
0: Oké, zaterdag en zondag, 11 uur. Ja. En 2 mooie dagen atletiek in Hengelo. Ik ben benieuwd, hey Kooman, de baan vegen nog vandaag en dan is het klaar, neem ik aan, hè?
1: Zo ongeveer, ja. Klopt.
0: Succes ermee, dankjewel, hè. Hoi.

0: Het is Malieve en Jonas Blue en natuurlijk The Edge of Desire hier op Twente FM op deze donderdagochtend. Het is in Nijmegen, de dag van Berg en Dal en alles erop en eraan, de Zevenheuvelenroute. Henk Eerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is de sfeer? Hoe hang je erbij?
1: Ja, we hebben weer groen licht gekregen vanmorgen, dus we lopen allemaal weer.
0: Oké, ja, want jij hebt een blessuurtje, dat hebben we al vaker gezegd, het was niet de makkelijkste.
1: Maar de wagens lopen toch langs, dus dat gaat gewoon
0: wel, goed. Ja. voor de beste mensen thuis, 11e keer, Henk Eerman. Klein mankementje, maar toch aan het lopen en het gaat goed. Hoe is gisteren gegaan in je roze pokkie?
1: Ja, was ook weer heel gezellig gisteren en... Maar het is heel, want we hadden inderdaad twee keer over een bui regen. Maar daarna wordt de asfalt zo warm. Dat is wel even ademhalen. En dan wordt het echt heel drukkend warm in even op de straat. Maar dat was een goede optocht gisteren, ja.
0: Een goede optocht. Een buitje is niet erg, maar loop je elkaar niet op de tenen op een gegeven moment op die smalle paadjes? Want ik zag de doorkomst in Wijchen was hartstikke druk volgens mij.
1: Ja, Wijchen liep al een beetje vast, maar je moet gewoon een beetje voor je kijken. En als je geluk hebt, loopt iets heel moois voor je. Als je pech hebt, ja, nou goed.
0: Ja. Je ogen willen ook wat, hè?
1: Ja, nee, maar op de hakken lopen of op de tenen. Het is mij er niet overkomen en ik ben ook zelf ook niet op het pootje gehaakt. Dus op zich valt het wel mee. Je hebt twee ogen te kijken en dan. En mocht een keer misgaan, ja, kom maar.
0: Hey, maar als je nou smiddags op de camping terug bent, hè, je moet een stukje fietsen naar Malden, wat je zegt, en je zit er met z'n allen, plof je er niet in elkaar? Ik bedoel, qua vermoeidheid of zo? Of dan gaan er een paar goudgele rakkers in?
1: Ja, dan gaan we even naar het eerst een bak met water. Dan doe je sokken en ga je met ijskoud water, leg je de voetjes even in. En dan ga je zelf ook van de binnenkant een beetje afkoelen. Dus dat is een combinatie. Gewoon gebruiken, maar je zit even lekker met de voeten in het water. En je moet zelf de inwendige mensen ook even blussen. Dus ja, dat komt goed uit.
0: Ja, en hoe is dat met de maaltijd? Wordt er verzorgd voor je? Of wordt er een patatje gehaald? Of moet je zelf een boterham smeren?
1: Ja, we hebben Camping Malden, dat doen we al een paar jaar zo. En dan kun je maandag een formulier nergens op het ziekenhuis kun je invullen wat je wil. Je hebt de cursus 3 of 4 menu's. En die kun je aankruisen en dan betaal je €15 voor een menu. En dan markeert echt niks aan. Dat is heerlijk voor alles toch. En dan je komt niks tekort voor €15. Dan ga je zelf niet meer voor liggen in de knutsel. Dat is dat is geweldig.
0: Ja, maar die camping moet je natuurlijk betijds boeken, want die zal wel een keer, die zal wel bordenvol zitten, toch?
1: Ja, maar goed, omdat wij er al op enkele jaren komen, je krijgt sowieso al een aanschrijven van komen jullie nog weer, komen jullie niet weer. Ja. En dat is gewoon even aanstekend. Ja, we doen het mee, we komen met z'n twee caravans en een camper en dan is het weer goed.
0: Ja, heel
1: dat is
0: goed.
1: Weer geregeld.
0: Netjes geregeld. En als het goed is, ben je langs de camping gelopen nu vanochtend, of niet?
1: Ja, daar zijn we net langs heen gekomen. Maar zijn we niet gestopt, want een paar meter eerder, of een paar honderd meter eerder, dan halen we altijd bescheiden aardbeien. Die komen ook uit Oosten, of in ieder geval, waar achter de meerhelpen, die komen ook van de een uit Albergen of zo. En daar gaan we bij mijn altijd bij de camper niet weer stoppen.
0: Nee, we worden te veel natuurlijk. En altijd weer diezelfde posten, die aardbeien, ja, daar staan we ook nog bij van vorig jaar. Het is altijd hetzelfde riteltje, maar wel gezellig.
1: Ja, het is altijd gezellig. En we hebben meestal dezelfde posten. Maar ik zeg altijd, het goed is, moet goed laten.
0: Ja, nee, daar ben ik mee eens. Maar daar zijn we Twentenaren voor. Hartstikke mooi. Geen rare dingen onderweg tegengekomen? Het gaat zoals het altijd gaat?
1: Ja, het geeft wat geert en... Kijk, hier kan je snoepjes pakken, maar ik moet aan de lijn doen. Ik moet niet over aan snoepen van mijn zus.
0: Heel goed. Hey, en de Zevenheuvelen is altijd een mooie tocht, hè? Dat is altijd genieten.
1: Het klinkt heel leuk, maar het is wel zwaar.
0: Ja, is het zo of wel, Jan?
1: Wat zeg je?
0: Is het wel zwaar, ja? Is het klimmen?
1: Ja, ik vind het... je hoeft het oor van heel het volk zeggen, het is hartstikke mooi. Maar ik denk, wat... Maar nu is het kijken, we hebben dat vorig jaar voor het eerst gezien. Er zit een visboer in Bergendal. Ik zeg dan, of in Bergendal zeg ik. Maar in ieder geval, daar hebben we weer de visboer in.
0: Groesberg. Groesbeek.
1: Groesbeek, ja. En er staat een visboer, of er is een winkelvisboer, niet meer dan een tent. En dan gaan we even lekker een visje halen vanmiddag, dat weet ik wel.
0: Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Mooi om naar uit te kijken. Henk Eerman, dankjewel. We gaan elkaar morgen weer bellen. Zet hem op, joh.
1: Ja, kom goed.
0: Hoi, hoi. Doei.
2: Ik XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in the brewery.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
15: De politie heeft afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Vergeleken met 10 jaar geleden was er een verdubbeling, heeft RTL uitgezocht. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, mag de hele dag fris tappen. Maar dan krijg je al snel veel te veel suiker binnen en ook calorieën, vindt de waakhond. Alle wandelaars van de Vierdaagse zijn weer op weg voor dag 3. Dat is de roemruchte Zevenheuvelendag. Gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit.
0: Frans, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De Schouwburg in Hengelo heeft een recordseizoen achter de rug. In een jaar tijd kwamen er 186.000 bezoekers. Dat is een stijging van ruim 20% ten opzichte van het vorige seizoen. Over het seizoen van vorig jaar moest de Schouwburg 70.000 euro subsidie terugbetalen aan de gemeente. De kans is groot dat de Schouwburg ook voor het afgelopen seizoen een deel van de winst weer moet inleveren. Hengelo wil het overgebleven geld namelijk gebruiken voor andere culturele doelen in de stad. In Hengelo is gisteravond een bestuurder aangehouden na een aanrijding. Op de Starringstraat reed de automobilist een vrouw aan die met haar hond het zebrapad overstak. Zowel de vrouw als de hond raakten daarbij gewond. De man is aangehouden voor onderzoek. Volgens de politie was de verdachte niet onder invloed van alcohol of drugs. NFC Twente verwacht vanavond ongeveer 150 supporters van Ferencváros in Enschede. Gemeente verwacht weinig Hongaren in de binnenstad, omdat de groep supporters ook niet groot is. Dat heeft er ook mee te maken dat de supporters door de gemeente buiten het centrum worden opgevangen. En dan het weer voor Twente. De dag begint grijs, maar in de middag klaart het op en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 21 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Rutger. Nou, weinig gebleven op het wegdekniveau. Tenminste, op dit moment althans. Een tweetal controles worden er gemeld. Onder andere op de A1 bij 11.0, dat is bij Diemen in de buurt. Maar ja, voordat je het weet, ben je daar. En op de A35 staan ze te controleren. En die controlepost is rondom Enschede. Hectometerpaal onbekend, aldus flitsmeister.nl. Straks gaan we met de trein. Met de normale trein, met de stoomtrein en de Lego-trein.

0: Het is Fons Veuring, enorm populair met zijn feestje. En je hoort hem hier op Twente FM op deze donderdagochtend. Het is vakantietijd en ja, daar kun je leuke dingen doen. Er zijn in de regio natuurlijk heel veel leuke dingen. Vooral met de trein gaan, de stoomtrein en alles erop eraan. Ik zie iets met de Lego-trein. Ann Kollum, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaan we allemaal doen?
1: Nou, wij gaan 2 dagen lang rijden met 2 treinen, dus elk uur een trein. En op beide stations hebben we onze Lego-dagen. En dat betekent dat je er van alles kunt zien en doen op het gebied van Lego.
0: Ja, we hebben het dan over het station in Boekelo en in Haaksbergen in dit geval, hè, voor de beste mensen thuis.
1: Ja, precies. Station Haaksbergen en station Boekelo. En daartussen rijdt onze trein elk uur. En op station Haaksbergen kun je een speurtocht doen. Je kunt een fantastische knikkerbaan van Technisch Lego bewonderen. Een complete dierentuin van Lego. Je kunt zelf lekker aan de bouwtafel plaatsnemen. En op station Boekelo kun je ook verschillende displays zien. Je kunt aanschuiven voor workshops van het bouwlab uit Enschede. Nou, daar is Technisch Lego te zien. Je hebt ook 2 playgrounds waar kinderen heerlijk kunnen spelen met Lego. Kortom, echt van alles te doen op het gebied van Lego.
0: Ja, wat is dat met Lego? Want ik heb nog ergens doos met Lego zolder staan van vroeger. Hè? Maar ik weet zeker, als je dat pakt zeg maar, en je legt het op tafel, dan ga je automatisch dingen doen.
1: Ja, dat is leeftijdsloos. Hè? Van jong tot oud heeft Lego een aantrekkingskracht. En dat blijft ook gewoon. Dus dat, en het is natuurlijk technisch. En dat heeft weer een link met ons museum en met treinen. En daar heel veel treinbanen van Lego. Dus er zijn overal linkjes. En het heeft, wat ik zeg, een aantrekkingskracht voor alle leeftijden. Dus dat maakt deze combinatie nou juist zo leuk.
0: Ja, hoe is het met de Lego-trein?
1: Ook goed. Ja. Oh goed, we hebben heel veel Lego-treinen hier komend weekend.
0: Ja, bedoel maar, ja, want het hoort erbij natuurlijk. Dat was ook een dingetje natuurlijk, hè?
1: Een dingetje, de Lego-trein?
0: Ja, vind ik wel. Dat vind ik altijd wel... Nee, in positieve zin.
1: Ja, nee, maar wat zeg ik? We hebben heel veel displays met Lego-treinen en treinbanen. Het station van Haaksbergen is zelfs te bewonderen.
0: Is dat zo? Ja, is dat nagebouwd door iemand of zo? Hoe is dat gegaan dan?
1: Tot in detail is dat nagebouwd door iemand. En die heeft zelfs een aantal van onze locomotieven en van onze goederenwagens nagebouwd in Lego. Die bouwpakketjes zijn ook te koop komend weekend. Dus dat is, dat is echt heel erg leuk.
0: Het is eigenlijk zonde om het weer aan elkaar te halen, lijkt mij, toch?
1: Ja, voor heel veel mensen is het proces, het bouwproces, het allerleukste. Maar als je groot in elkaar zit, ja, dan gaat het in de kast of in de vitrine. En dan kun je er naar kijken en dan kun je bewonderen.
0: Ja, hartstikke goed. Hey, op beide stations betekent dat ook dat je dus heen en weer kunt reizen, neem ik aan, voor een speciale prijs. Of hoe gaat het in zijn werk in de praktijk?
1: Absoluut. Je koopt bij ons een dagkaart. En daarmee kun je de hele dag op elke trein die je maar wilt heen en weer rijden. Zodat je eigenlijk niks hoeft te missen op beide stations.
0: Goed zo. Hoe laat begint het allemaal, Ann?
1: De eerste trein gaat rijden om 10 uur. Dus we gaan vanaf 9:30 open op station Haaksbergen. De eerste trein komt aan om 10:30 op station Boekelo. Daar openen we de deuren om 10 uur.
0: Hartstikke goed. En dat het hele weekend lang vol Lego voor alles erop en eraan.
1: 2 dagen lang.
0: Twee dagen lang.
1: Alle informatie en het hele programma per station is natuurlijk te vinden op onze website museumbuurtspoorweg.nl.
0: Goed zo. Ann Kollum, dank.

0: Earth on My Soul hier op Twente FM op deze... Even kijken, donderdagochtend. Het zijn nog 4 dagen Tour de France en dan is het alweer voorbij. De tijd vliegt echt is enorm. Zo beginnen ze in Barcelona een week of 3 geleden. En zo staan ze alweer bijna aan het eind. Maar het mooiste bewaren we misschien wel tot het eind. Theo de Rooy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Oud ploegleider, uiteraard zelf deelnemer van de Tour geweest, jarenlang. Zijn dit de mooiste dagen? Zijn dit de spannendste dagen die nog komen?
1: Nou, de voortekenen, die liggen niet. Gisteren kwamen ze zo'n beetje bijna mijn kamer ingefietst door het beeldscherm heen. Ze knalden over het parcours. Het was echt schitterend. Dus als dat de komende dagen ook nog gebeurt...
0: Ja, er gaan ook wat geruchten over de mensen toch ook bij vooral UAE van Pogacar... dat ze er een beetje doorheen zitten. Maar dat kan ook zo lijken. Misschien is het verhaal ook mooier dan dat het is om het spannend te maken, hoor.
1: Nou... Er beginnen toch hier en daar wat haarscheurtjes te ontstaan. Hè. Gisteren Adam Yates die ziek, zwak en misselijk afhaakte. Op bepaalde momenten in de wedstrijd waren ze de grip toch helemaal kwijt. Pogacar zat op een gegeven moment alleen in een groep van een man of 30, 40. Dat zijn geen gunstige voortekenen. Ze kregen de wedstrijd eigenlijk echt pas in handen toen de wedstrijd in de plooi lag. He, toen die groepen gevormd waren, toen het peloton weg was van 43 man met Philips en Pedersen. Ja, toen konden ze erachteraan weer wat tempo gaan rijden. En toen kregen ze eindelijk pas grip op de wedstrijd. Maar daarvoor was het toch wel een losgeslagen bende. Hè, met hier en daar toch wel wat haarscheuren in het collectief van UAE.
0: Dus, ja,
1: en die mannen het zijn ook maar gewoon mensen. Hè?
0: Ja, zeker, zeker. Maar we hebben de komende dagen nog... We hebben het verhaal ook dat Evenepoel niet gekoerst heeft. En die heeft alles gezet op de laatste week van de Tour. Het gaat nog heel spannend worden. Of denk je niet de Pogacar er doorheen zakt?
1: Nou, dat laatste geloof ik nog niet direct, maar... Ik denk wel dat Remco Evenepoel een geduchte tegenstander gaat zijn. Het zijn weliswaar 4-5 minuten, maar in die komende bergritten, morgen en overmorgen, klappen van een paar minuten kun je zomaar oplopen. En Evenepoel zit nu wel in de winning mood. Het is ook wel echt een moraal man, denk ik. Als hij presteert. Als hij een hele goede moraal heeft, bij tegenslagen gaat hij een beetje in de contramine. Dus ja, hij zit nu wel in een hele positieve flow en hij maakt een hele sterke indruk. Ja, dus het is toch wel mooi om de komende bergetappes te zien gebeuren. Hè. Vandaag hebben we even weer een rit, misschien zoals gisteren. Strijd om de groene trui tussen sprint naar 125 kilometer. Dus, ze zullen wel weer van start gaan als wilden, verwacht ik.
0: Wat een gekte, hè? Ja. Maar vandaag toch al wat bergen. Ik geloof die Ossier Mallet. Ik ben ooit zelf ook geweest. Dat is een beste klim nog.
1: Ja, Peter Post die zou zeggen het is een platte Zwitserse kool. Maar...
0: Oh. Dat... Ja, kan ook.
1: Ik denk,
0: ja.
1: Dat is iets te licht ingeschat. Maar vandaag zijn de kools niet al te steil en ook niet al te lang. Het is wel heel lastig vandaag, maar geen vergelijk met wat we morgen en overmorgen gaan zien. Het is wel weer een rit die net niet voor de klassementsrenners lastig genoeg is om het verschil te maken. Maar wel voor de sterke renners om een ontsnapping op te zetten. En ja, Mats Pedersen die zal nog altijd met die groene trui in zijn hoofd rondfietsen. Rijdt beter bergop dan Jasper Philipsen. Dus hij zal ook zeker weer gaan proberen om die tussensprint naar zich toe te trekken.
0: Oké.
1: En hij is, ik denk, naar Pogacar vind ik hem wel de beste renner in het peloton.
0: Oké. Ja, misschien is dat ook wel zo, ja. Als je daarop let. Heel veel mensen letten daar niet op dat sprint, maar dat gebeurt. Dat is ook aardig krachtpatswerk natuurlijk, ook tussendoor,
1: ja,
0: hè, tussen de etappen.
1: Ja, gisteren probeerde hij de hele etappe naar zijn hand te zetten. Gaten dichtrijden, wegspringen, zelf de beslissing forceren, sprinten. Hij is gisteren de hele etappe in de weer geweest. Ja, totdat hij in de sprint natuurlijk door zijn benen heen zakte. Dat is ook niet zo gek, maar ik vind hem eigenlijk misschien na Pogacar wel de beste renner in het peloton.
0: Nou, kijk aan. Stel, je hebt jarenlang zelf gefietst, ook in de Tour. De benen zijn leeg en je moet nog pak een beet 15 kilometer. Hoe ga je dat trekken? Ik bedoel, ik zou van de fiets vallen.
1: Ja, Kijk, als die jongens geen 50 meer kunnen rijden, dan rijden ze 40. Hè. Ik bedoel, zo dramatisch is het dan ook weer niet.
0: Oh, nog hard.
1: Ze zijn, natuurlijk, ze zijn buiten het beeld van de camera. Ze herpakken zich en ze rijden naar de finish.
0: Okay.
1: Wat dat betreft, die Adam Yates, die heeft zich veel meer bij elkaar moeten schrapen gisteren om binnen te kunnen komen. Want die was volgens mij wel klaar om de handdoek in de ring te gooien. Maar daar zijn ze flink op aan het inpraten geweest.
0: Ja, was die Adam ook niet toen met de Giro dat hij de laatste dag uit het roze werd gereden door Froome jaren geleden? Of was dat zijn broer? Dan weet ik niet meer.
1: Ja, goede vraag.
0: Ja, jij weet het ook niet. Nou ja, het zag er net zo uit in ieder geval, lang geleden.
1: Ja, ja, ja.
0: Een spektakel nog de komende dagen, Theo. Twee keer de Alpe d'Huez, hè? Dus dat is morgen en dan overmorgen.
1: Ja. Ja, Alpe d'Huez, het is een legendarische klim met heel veel verhalen. De Nederlandse berg. Maar het is een lastige kolom op te rijden. Maar ja, het is toch ook een beetje carnaval, hoor. Als je daar als renner oprijdt, dan zit je in je eigen wereld. Je probeert die klims goed mogelijk boven te komen. Maar om je heen is het totale gekte. Dus het is net alsof je door een carnavalsfeest heen rijdt. En ja, er zijn renners die daar heel erg blij van worden. Maar
0: jij had het niet.
1: Ik probeerde toch een beetje in mijn eigen concentratie te blijven. En niet al te veel me te laten afleiden door mensen aan de kant. En ik had al die duwtjes had ik ook niet nodig. Dus dat haalt je ook maar weer steeds uit je ritme.
0: Moet niet hebben. Nou, wie staat er zondag?
1: En de kopmannen die rijden zo hard voorbij, daar kunnen ze nauwelijks lopen.
0: Ja, precies, precies. Nou, wie staat er zondag van weg op het podium, denk je? Een kleine voorspelling.
1: In Parijs?
0: Ja, in Parijs. Ja,
1: ja, de status quo. Sexa zie ik wel als derde.
0: Oké. Okay.
1: En Evenemol op de tweede plek. En Del Toro, ja goed, die zag je gisteren ook.
0: Ook
1: hier
0: knak.
1: En daar wat, toch niet helemaal bij de pinken zijn. Dus het is ook een hele jonge vent nog. Ja, Sexa's ook, maar er ligt ook wel heel veel druk op. En het zal ook wel alle hens aan dek zijn voor Pogacar. Zeker ook omdat Adam Yates toch wel wegvalt als superknecht. Dus hij zal de handjes nodig hebben en de beentjes.
0: Goed zo. Nou, we gaan meemaken de komende dagen. Spannende strijd nog voor het eindklassement. En het einde van de Tour de France 2026. Ik dank je wel, Theo de Rooij.
1: Oké, Wim. Fijne dag.

0: Het zijn de Franse hits, het zijn de tourhits en Lady Leap, heer Krolla, straks meer. En dan hebben we het over Zes op Rij en Bulk Open Air.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twente. Cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
1: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en

0: Tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken, maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement en al zonder Ali B. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende, had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zevenheuvelendag, die onder meer door Mook en Milsbeek voert. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente.

Straks de Nijmeegse Vierdaagse en Bulke Open Air. En zo is dat, hier zes op rij, zes platen zonder praten. We zoeken natuurlijk nog plaat nummer 6. Aan jou de keuze, laat het even weten via de 120 app of via 20fm.nl rechterboven.

0: Is van Otto on Hands Up Baby Hands Up. Daarvoor hadden wij Dario G, Michael Jackson, George Harrison, Bon Jovi en Cold and the Gang. Volgende ronde van 6 op rij, morgen vroeg even na 9 uur. En dan, laat maar even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje wat we kunnen draaien. Dan morgen in 6 op rij. Eerst vanavond gaan we naar Bulke Open Air. Michael, Marcel Spijkerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, het ziet er goed uit vanavond. Alles is in gereedheid gebracht, volgens mij. De laatste puntjes op die.
1: Ja, ben je voorbij gefietst of zo op het podium?
0: Ja. Ik heb het toevallig gezien gisteravond, ja.
1: Oké, ja. Het is een heel spektakel natuurlijk weer, hè. Zoals mensen dat gewend zijn van een Bulke Open Air.
0: Ja, want vorig jaar was het de editie. Toen dacht men van komt het ooit weer. Dit jaar toch weer op het programma. Dus zeer succesvol.
1: Ja, vorig jaar zat er toch ook een feestelijk tintje vanwege het 700-jarig bestaan van Enschede, hè?
0: Ja. Dus, en Bulke hoort daarbij natuurlijk, hè? Dat is...
1: Absoluut, dat vind ik ook.
0: Ja.
1: En met mij velen, onder andere Marcel Kuijer, die het allemaal op zijn schouders heeft genomen nu, om met Bulke Open Air verder te gaan.
0: Ja, er hadden nog wat voet in de aarde, toch?
1: Ja, nou goed, er moet wel heel hard gewerkt worden daarvoor. Kijk, ja. En dat doet hij hartstikke goed, dus dat komt wel goed. En het wordt een enorm spektakel. Een spektakel van vrijheid, blijheid, iedereen is welkom. Geen rare dingen, gewoon heel mooi, een heel goed programma.
0: Ja, wisten we dat eigenlijk van tevoren al, dat het tegelijkertijd viel met het voetbal?
1: Ik zelf niet zo.
0: Ja, ik denk niemand namelijk, nee.
1: Nee.
0: Moet ik.
1: Nou, maar goed, het speelt zich dan af in het stadion bij de FC Twente. En voor Bulke Open Air komt er heel veel publiek, daar gaan we vanuit. En dat is al die jaren al zo geweest. En die zoeken dat feest ook op, hè. Dus
0: Wat gaat het allemaal gebeuren? Ja, wat gaat er gebeuren? Wat maakt de sfeer vanavond? Dat wilde ik eigenlijk vragen.
1: Nou, totale sfeer eigenlijk. Omdat er is veel afwisseling. Er zijn hele mooie acts op gebied van drag queens. Bijna acrobatische toeren gaan ze uithalen. Ja goed, ik mag van het hele programma eigenlijk niet te veel vertellen. Want we vinden het juist leuk om de verrassing erin te houden. Hè. Dat verrassende gehalte, dat is ook Bulke altijd gehad. Ja, er kan plotseling een leuke artiest op het podium staan. En dan wordt het feest, weet je wel.
0: Ja, kortom, één grote verrassing vanavond, Marcel.
1: Eén grote verrassing, maar wel met topartiesten. Dat moet wel even bijgezegd, want... Dat kostte nog moeite, zou bijna willen zeggen, zijn gespaard.
0: Ja.
1: Al met al, met de muzikale dingen die er tussendoor komen. Want we zijn met drie DJ's. DJ Joy gaat beginnen. Die start met lekkere, vrolijke muziek uit de hitparades en zo. En dan komen de live acts ook voorbij. En ja, daar ga ik niks over zeggen.
0: Nee. Wat ga je zelf doen?
1: Draaien. Als altijd.
0: Ja. Ja, je bent al een beetje goed in mixen, volgens mij.
1: Ja, dat... goed, dan mag jij zeggen dat...
0: Nee, ik heb laatst een keer zo'n mix voorbij horen komen. Ik denk, die kunnen we wel gebruiken eigenlijk op Sandy. Maar goed, die ga ik niet over.
1: Wat grappig is, wel door Bulke Open Air vorig jaar... ben ik weer geïnspireerd geraakt. En nu zit ik inmiddels op Soundcloud. En heb daar een stuk of 10-12 mixen op staan. Die maak ik maandelijks.
0: Ja, die heb ik dus gehoord.
1: Dat wordt gevolgd door leuk. Ja, dat is ook goed, wordt er goed op gereageerd. Hartstikke leuk.
0: Nou, we kijken of die programmaleider van ons nog een plekje heeft hier voor leuke beats op zaterdag of op vrijdag. Goed, dat is een andere zaak.
1: Oh, ja. Nee, laten we het over Bulke Open Air hebben. Want dat feest is één keer per jaar. En dat moet knallen en dat gaat knallen. En we maken er best wel een topfeest van.
0: Goed zo.
1: En Justin Strikes sluit af.
0: Oké, hoe laat begint het allemaal?
1: Het begint om 7 uur, dan begint DJ Joy te draaien. Nou, en de rest volgt vanzelf. Het hele programma gaat dan één stuk door. En het is echt geweldig. En dat in combinatie met de glitters, met het...
0: Ook net zeggen, heb je glitterpak al aan gedaan?
1: Nou, niet echt glitter, maar ja, wel iets grappigs eigenlijk. Wel leuk.
0: Goed zo, nou, komen kijken. Vanavond dus Bulke Open Air, Marcel Spijkerman. Dankjewel.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: 9:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
4: Dag Frans.
5: De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is terug. Gisteren bleek hij in een vangkooi in de buurt te zitten. Het gaat goed met hem. Als het aan Waakhond Foodwatch ligt, stopt de Efteling met het onbeperkt schenken van frisdrank. Wie een hervulbare beker koopt, kan die door het hele park heen steeds weer vullen. En dat moedigt overconsumptie aan, vindt Foodwatch. Een tegenvaller voor de brandweer in het zuidwesten van Frankrijk. De natuurbrand rond Bordeaux breidt zich sneller uit dan verwacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen geëvacueerd.
4: Dankjewel, Frans. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Schouwburg in Hengelo heeft een recordseizoen achter de rug. In een jaar tijd kwamen er 186.000 bezoekers. Dat is een stijging van ruim 20% ten opzichte van het vorige seizoen. Over het seizoen van vorig jaar moest de Schouwburg €70.000 subsidie terugbetalen aan de gemeente. De kans is groot dat de Schouwburg ook voor het afgelopen seizoen een deel van de winst weer moet inleveren. Hengelo wil het overgebleven geld namelijk gebruiken voor andere culturele doelen in de stad. In Hengelo is gisteravond een bestuurder aangehouden na een aanrijding. Op de Starringstraat reed de automobilist een vrouw aan die met haar hond het zebrapad overstak. Zowel de vrouw als de hond raakten daarbij gewond. De man is aangehouden voor onderzoek. Volgens de politie was de verdachte niet onder invloed van alcohol of drugs. NFC Twente verwacht vanavond ongeveer 150 supporters van Ferencváros in Enschede. Gemeente verwacht weinig Hongaren in de binnenstad, omdat de groep supporters ook niet groot is. Dat heeft er ook mee te maken dat de supporters door de gemeente buiten het centrum worden opgevangen. En dan het weer voor Twente. De dag begint grijs, maar in de middag klaart het op en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 21 tot 22 graden.
4: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En een tweetal controles bij 166.6. Tussen Oldenzaal-Zuid en Hengelo-Noord. Daar staan ze te controleren op de A1. Hou daar rekening mee. En ook op de A35 bij hectometerpaal 69.2. Tussen Enschede en Enschede-West. Aldus Flitsmeister.nl.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over, hier op Twente FM, 9:50. En we zijn ook aanbeland bij de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook de Tubergse Fietsvierdaagse. Jack Stolp, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even een updateje, hoe is het gisteren gegaan en wat gaat er vandaag gebeuren?
1: Gisteren is heel goed gegaan. Het weer was even verschillend. Want wij hoorden op een gegeven moment dat in Lathrop mensen in de regen stonden. Dat Ootmarsum niks was. En dat in Tubbergen een klein buitje was. Dus heel gevarieerd met het weer. Maar desondanks, de mensen hebben zich niet uit de lood laten slaan. Plus minus 460 deelnemers. Dus dat is mooi.
0: Oké, hartstikke goed. Waar gaat de route vandaag naartoe? Zijn de pijltjes er vooruit gezet, Jack?
1: Ja, we waren vandaag wat vroeger, omdat we achter elkaar...
0: En toen was Jack weg, maar Jack komt er weer aan. Beste mensen, dat gaat allemaal goed komen, denk ik. Een klein momentje. Daar is Jack weer. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We waren rond 9:00 waren we hier terug. En we gaan vandaag richting Vassen, maar met heel veel omwegen. Ja. Dus we komen weer aan 30 kilometer, 45 kilometer en aan 60 kilometer.
0: Oké.
1: Alleen het middelpunt van de routes, dat komt allemaal in Vassen uit. De 30 en de 60, die komen bij het Bolscher in Vassen. En de 60 kilometer, of de 45 kilometer, die komt uit bij de watermolen van Bels.
0: Oké, mooie
1: plekjes. Zij hebben mij verzekerd, ja. Zij hebben me verzekerd dat zij dat aankunnen op het terras.
0: Ja, de handrem is er weer af bij Martin, dus dat moet goed komen. Dus het is hun ook gegund, dus wat dat betreft helemaal gaaf. En een beetje klimmen vandaag dus, toch? Een beetje heuveltjes, ja.
1: Sommige routes hebben wat heuveltjes. Maar goed, het zijn weer mooie routes. De afgelopen dagen voortdurend complimenten gehad op onze routes. Je moet op een gegeven moment kiezen met die horecaplaatsen en dan... dan is het soms wat moeilijker. Dus je maakt met omwegen maak je dus een richting vaste beweging.
0: Nou ja, is toch prachtig. Lekker genieten.
1: Ja.
0: En het weer ziet er redelijk goed uit vandaag. 22 graden, tenminste als de zon daar even doorkomt. In ieder geval, het is niet te warm, niet te koud. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Tot hoe laat kunnen we nog starten, Jack?
1: We kunnen starten van de 60 tot en met 12. De 45 tot en met 1. En de 30 tot en met 2 uur.
0: Oké, dat kan dus nog even gebeuren. En voor de beste mensen die het startpunt hebben gemist, waar kunnen we ook weer starten in Tubbergen?
1: De Delle, aan de Hattingsweg, naast Elverhondenkerk.
0: Goed zo. Morgen bellen we elkaar voor de laatste dag van de Fietsvierdaagse Tubbergen. Ik wens jullie veel succes. Jack Stolp, dankjewel.

0: als je met deze pas loopt, met de Nijmegen Vierdaagse, daar ben je om 11:30 over. Maar dat zou ik niet doen, dat is niet aan te raden, want dat gaat natuurlijk niet goed komen. Alhoewel sommige mensen dat doen. Maar ik denk Ben Nijkamp niet, die zal wat rustiger lopen. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan weten wij
1: net rijden.
0: Dat
1: duizend keer
0: gehoord hier onderweg. Ja, dat dacht ik al wel. Zo'n plaatje van Nijmegen. Pas er een beetje bij. Ben, volgens mij loop jij net zeg maar, de berg in. Met de bergetappe ben je begonnen.
1: Ja. Oh ja,
0: ik kom. Oké, verbinding is wel slecht, maar het is logisch, want het is daar heel druk op dit moment. Heb je het stijgingspercentage of kijk je daar niet naar? Gewoon lekker lopen.
1: Het is wel een idee, maar aardig stijgingspercentage in de eerste berg. Ik heb geen idee hoor. Wat misschien wel iets te horen van.
0: Oké. Loop je in drukke omgeving? Ik denk het wel, of niet? Veel wandelaars, denk ik, op het moment daar.
1: Ja, het is redelijk rustig. Ik ben best nog rustig doorlopen. Onze vijftig militairen zijn er juist.
0: Ja.
1: De meeste is alleen nog maar 30, 40 wordt hier los.
0: Oh, oké. Dus dat is lekker genieten.
1: Ik ben bijna boven, vier.
0: Oh, je bent al bijna boven. Nou, dat is. Ga je zo meteen nog pauzeren, zo meteen in Groesbeek? Of ga je toch meteen door? Wat ga je doen?
1: Nee,
0: we gaan
1: wel pauzeren ergens onderweg. Kijk, bij de KNBO, dat is het punt. Misschien nog even bij die militaire begraafplaats kijken.
0: Oh, ja.
1: Dat komt nog 3 jaar lang, dus. Ook even rusten.
0: Ja, hele goede zaak om daar toch even aandacht voor te hebben. Ja. En je denkt ook aan de inwendige mens, want ik voor de beste mensen die niet weten, mij krijg elke keer wat foto toegestuurd van een lekker kopje soep of een koek of wat dan ook. Ja. Dus je komt dan niks tekort, zie ik, Ben.
1: Nee, zeg nou, je moet goed eten, goed drinken, goed alles bijhouden, zorg dat je op tijd blijft. Dus zorg er wel voor. Waar is genoeg dat je goed moet eten en drinken, dus dat doen we gewoon.
0: Hartstikke goed. Nou. Ik wens je veel succes, Ben. We gaan elkaar morgen weer spreken, want de verbinding is niet al te best, maar dat is logisch daar. Ik wens je heel veel succes en geniet er lekker van, hè?
1: Oké, ja, we gaan al bergaf. Dus we zijn bij Esther Berg en wel van die bergen. Bedankt, goort gewoon tot morgen.
0: Goort gewoon, Ben, hoi.
1: Hoi.
0: Altijd mooi om Ben te horen lopen en te zien lopen. Loopt voor de 41ste keer, beste mensen. En straks bellen we nog met Wim Geerman, die voor de 12e keer loopt. Namens Ambulare, de wandelvereniging uit Wieren. We gaan nu terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan naar 23 juli 1976, want dan wordt Let 'Em In van Paul McCartney en Wings in Europa uitgebracht. Het is de tweede single van het album Wings at the Speed of Sound. Let 'Em In komt op 11 september 1976 binnen in de Nederlandse top 40 en bereikt daar de 23ste plaats. Op deze dag uitgebracht, 23 juli 1976.

0: zijn toch juweeltjes die Paul McCartney heeft gemaakt. Dit ook Letterman, 1976. Op deze dag uitgebracht, we hebben het dan over 23 juli 1976. Uiteindelijk worden nummer 23 in Hollanda. En een dikke hit in Europa. Wij gaan naar Wim Geerman als laatste in de rij, tenminste voor deze ochtendshow. Voor de Nijmeegse Vierdaagse Uitwieren, Ambelaren. 12e keer doet hij mee. En jullie lopen met 12 personen. Wim, loopt iedereen nog op dit moment?
1: Nou, er is er weer eentje afgevallen. Dat was ook wel de verwachting. We hebben de 3 van de 12 personen die... dat is een beetje een grensgeval. Halen ze wel of halen ze niet? Ze hadden voor die tijd hadden ze klachten. Nou, er zijn van de 3 die klachten hadden, er zijn er 2 uitgevallen. Dat is natuurlijk ook wel goed. En luister naar het lichaam. Als het niet meer gaat, dan moet je ook stoppen. En dat hebben ze gelukkig ook gedaan. En voor de rest, iedereen is nog fris en fruitig.
0: Hartstikke goed. Jij ook?
1: Wim, ik hoorde je zeggen van dat 12 keer voor de 12e keer. En er zijn 12 personen en ik loop voor de 24e keer mee.
0: Ja, ik moet dat mijn administratie beter bijhouden, Wim. Het stond mij namelijk ook al bij. Volgens mij doe je dat vaker, maar ik heb hier 12 staan. Maar ik haal waarschijnlijk die 12 personen door elkaar die ik erbij heb gezet.
1: Ja. Nee, maar wat tijd voor de secretaresse.
0: Ja, nou, dat heb ik al jaren gezegd. Want ik moet alles zelf doen. Maar dat is helemaal niet erg. Daar houden we op de been. Maar daar ben ik op 10 uur helemaal klaar.
1: Ja.
0: Hey, maar ben je nog in slaap gevallen, Wim? Want gisteren viel je slaap in de trein, hè?
1: Nee, maar ik had al eerder verteld, hè, dat we met z'n tweeën gaan reizen. Eén die gaat linksaf of rechtsaf naar Hengelo en allemaal naar Zwolle. En die zei gisteren middag weer mij van... val je niet in slaap in de trein? Ik zeg, geef me dan een tip. En zegt ze van, moet je aan mij denken.
0: Oké. Okay.
1: Nou, en dat is goed gewerkt.
0: Ja, dat is wel goed gegaan. Ja, jullie moeten gewoon ook volgend jaar weer met elkaar reizen. Als de trein en de verbinding weer normaal rijdt. En als de trein allemaal weer... Want Wierde Deventer ligt eruit, hè?
1: Wierde Deventer ligt eruit,
0: ja. Ja,
1: het is altijd een verrassing met Nederlands spoorwegen. Nou, gisteren mogen dan, ik heb dan bepaalde leeftijd. Dan kun je ook gebruik maken van de keuzekaarten. En die moet je dan, als je daar gebruik van wil maken, dan moet je via dat apparaat weer inscannen op dat pasje.
0: Goed doen.
1: En gistermorgen, omdat ik had hem zondag gebruikt, een keurskaart. Ik reserveerde er altijd 5 voor Nijmegen. Dus zondag was het een van die kaarten naar gebruik. En dinsdag was het, wat een keertje, dat weet ik niet, maar ik kon hem niet inladen. En dan kreeg ik gistermiddag een mailtje van, de kaart die staat klaar. Ja, maar zo een dag te laat.
0: Ja, verdorie.
1: En die is het krasje van nu al spoorweer.
0: Ja,
1: en dan ga je richting Zwolle, kom je in Zwolle aan. De voorgaande dagen dan stap je op perron 8. En dan moet je overstappen op hetzelfde perron naar nummer 10. En dat schept me een verbazing vanmorgen. Je komt aan op 8. Je moet overstappen naar 10, staat er geen trein. Dan kijk je op de app. Dan moet je naar 5 toe.
0: Oh jee.
1: En zo de trein om 6:20 richting Heerlen. En om 16:18, er stond wel een trein. En om 6:18 ging hij naar Den Haag. Op hetzelfde perron nummer 5. Ik dacht, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Er zitten 2 minuten tussen dan. Dus er kwam er een hele lange trein kwam eraan. Die werd ontkoppeld. En die man die daar weer, ik zeg van, hoe zit dat nou? Ik zeg van, Den Haag. 18 over en 20 over naar Heerlen. Dan zegt hij, die trein, de eerste jaar, die gaat naar Den Haag toe en die andere gaat naar Heerlen.
0: Ik denk dat er een aantal mensen verkeerd hebben gezeten, Wim. Denk jij ook niet?
1: ik denk het ook.
0: Ja.
1: Dat was wel verwarrend. Het stond ook niet aangegeven. Ja, het stond alleen aangegeven op dat publicatiebord richting Den Haag.
0: Ja. Maar je was al een tijd in Nijmegen, dan moet je ook altijd nog een stukje lopen, hè, van het station naar de wedstrijd en de start.
1: Ik heb het vanmorgen opgenomen, dus 15 minuten doe je dat.
0: Ja, dus heb je er nog wel even extra bij op zo'n dag.
1: En ik de bed nog overtreden en ik ben dan door het rood gegaan.
0: Oh, och, ja. Moet je niet doen, Wim?
1: Dat heb ik ook extra gedaan vanmorgen, heb je weer. Dat is ook weer het rest van Nederlands spoorweer. Er zijn 3 extra tussenstops.
0: Oh.
1: Dus in plaats van 5 over half, ben ik om punt 43. Nou, tel je daar 15 minuten bij op. Ben ik 2 minuten voor 8, moet alles neerzetten. Ben ik binnen. En om 8 uur stoppen ze met scannen. Of kunnen ze stoppen? Dus ik ben gisteren even bij de servicebasis geweest. En ik ben het verhaal verteld. Dan kreeg ik te horen van stuur even een e-mail. Dat heb ik gisteravond gedaan. En dan hoop ik dat ik er wat van weer hoor.
0: Ja, ja, denk je ook wel.
1: Je moet er wat voor doen, hè? Voor, ja. voor de wandeling.
0: Je moet er wat voor doen, zeker weten. Zeg, wat is de status op dit moment? Waar loop je nu?
1: Ik zit nou in, we zitten nu in Malden.
0: Oké, okay, altijd goed. Ja. Ja, ja, ja, ja. 30 ja. kilometer voor de goede, orde, want met mensen die de show volgen, want de eerste was er al om. Ik had Rick Dammers aan de lijn tegen half 8, die was toen al voorbij Malden. Maar die loopt de 50, jij loopt de 30. Dan is dat logisch dat jullie achter elkaar aanlopen en jij nu bij de Malden bent.
1: Ja, maar de 50, die betrekt om 4 uur. Hè. Ja. We zijn om 8, ja. Ja.
0: Maar het gaat goed, begrijp ik. Alle moed is nog bij elkaar, die 25e gaat er komen.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, ik ga door.
0: Tot gaatje.
1: Ik heb gezegd van, dit Nijmegen wil je niet missen dan. Hè. Ja. Kijk, als er zo bij loopt van, de sier is er vanaf, dan moet iemand tegen mij zeggen van, nou is het goed geweest, Wim. En dan moet je toch een ander spot kiezen.
0: Nou, dat doen we nog voorlopig niet. Blijven lopen.
1: We gaan door.
0: Goed zo. Wim Geerman, succes. Beste alle ambelaren. En we gaan morgen weer bellen voor de laatste dag. Dankjewel, hè.
1: Oké, gaan we doen, Wim.
0: Hoi. Dag Wim, hoi.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Ja, de muziek staat op één.
4: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
2: Discussie.
5: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
2: En religie.
6: Zo staat Matthew Ward aan het begin zoals dat toen heette van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB.

0: De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehezen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht Mark van der Ven.
4: This ain't no disco.

Het zijn drukke tijden voor Emma Heesters. Hier en daar gaat het optreden op diverse festivals. Waaronder nog de Nijmeegse Vierdaagse. Ik hoorde zojuist hier in de studio van een collega die in Nijmegen is geweest. Alles wordt beter, hoorde je. Het weer wordt ook weer wat beter. Vandaag 22 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij noordwestenwind, kracht 3. Maar de temperatuur gaat aardig wat omhoog. Met name aanstaande zaterdag. Dan zou het wel eens 28 graden kunnen worden.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeenteraad van Wierden wil dat het buitengebied een gelijkwaardige plek krijgt in de regionale ontwikkelingsstrategie Twente. Het toekomstplan van de regio tot 2050. Volgens de raad doen termen als tafelzilver en contramal van de steden onvoldoende recht aan de dorpen en de agrarische sector. Wierden vraagt meer aandacht voor de leefbaarheid van het buitengebied, de bereikbaarheid van kernen als enter en de aanpak van knelpunten op de N35 en N36. Ook vindt de gemeente dat de opgaven voor natuur, water en klimaat niet alleen bij buitengebied mogen worden neergelegd. De raad steunt de plannen voor de ontwikkeling van Twente, maar wil dat de opmerkingen van Wierden zichtbaar worden verwerkt in de definitieve versie van de strategie. Regio Twente is in beeld als zogenoemde locatie voor een converterstation dat stroom van windparken op de Noordzee geschikt maakt voor het regionale elektriciteitsnet. Netbeheerder Tennet onderzoekt locaties bij nieuwe of uit te breiden hoogspanningsstations, waaronder Almelo en Hengelo. Zo'n converterstation zet gelijkstroom uit de zeekabel om in wisselstroom. Daarvoor is het terrein van ongeveer 5,5 hectare nodig met een gebouw van 25 meter hoog. In een eerste verkenning zijn meerdere locaties aangewezen, onder meer bij Almelo en Hengelo. Of de stations er daadwerkelijk komen is nog onzeker. Dat hangt af van de keuze om windparken verder landinwaarts aan te sluiten. De uitbreiding van hoogspanningsstations in Almelo staat gepland voor 2034 en die in Hengelo voor 2039. En de gemeente Oldenzaal is door het geld heen voor de subsidieregeling cultuurparticipatie. Het beschikbare budget voor 2026 is geheel benut, waardoor voor dit jaar geen nieuwe aanvragen worden toegekend. De gemeente zegt blij te zijn dat er veel interesse is voor de subsidieregeling. Dankzij hun bijdrage zijn er het afgelopen jaar mooie initiatieven ontstaan, waaronder het Kunstvonkfestival, de Dag van het Park, de Stadsdichter en het Twents Filmfestival. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is in eerste instantie nog wat bewolking, maar vanmiddag komt de zon er ook bij en het wordt daarbij maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht eveneens opklaringen met lichte bewolking, koelt het af naar zo'n 11 graden.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Arnhem-Duitse grens, 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens door de grenscontroles. En 325 Nijmegen-Duitsland tussen Nijmegen en Beek, 3 kilometer file. Door een ongeluk is de N348 Doesburg-Zutphen in beide richtingen dicht tussen Dieren en Brummen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ik zie Midnight Runners en Come On Eileen. Post Malone ervoor nog met Morgan Wallen in I Had Some Help. Morgen zou Max weer hulp krijgen van zijn teamgenoot. Wie zal het weten, Hartja? De Grand Prix van Hongarije, daar heb ik het even over. Morgen begint daar de vrije training om 1:30. De tweede vrije training om 5:00. De derde vrije training zaterdagmiddag om 12:30. En de kwalificatie voor de hoofdrace is zaterdagmiddag om 4:00. De hoofdrace zelf tijdens de Grand Prix van Hongarije is uiteraard aanstaande zondag om 3:00.

Roxette, waarvan de zangeres op veel te jonge leeftijd is overleden. Je hoorde ze met de Joyrides. Het hele jaar door zijn er verschillende herdenkingsmomenten die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt in Enschede bijvoorbeeld op 10 september... de jaarlijkse herdenking van de Twentse razzia gehouden. Het is dan 85 jaar geleden dat maar liefst 105 Twentse Joodse mannen gedeporteerd werden naar het concentratiekamp Mauthausen. En hierbij werden ze allemaal binnen enkele maanden vermoord. Ik krijg echt kippenvel van als ik het hier zit te vertellen, sorry. De herdenking op 10 september begint om 1 uur 's middags en vindt plaats bij de synagoge in Enschede.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mens en relatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
15: Wooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker en nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Voetbalclub Kickers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kickers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een kwartier vertraging aan de grens, 3 kilometer file. De N348 Doesburg-Zutphen is in beide richtingen dicht tussen Dieren en Brummen. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

vele hits van AHA uit de jaren 80. Je hoorde Touchy aan het begin van de tweede gedeelte uit Zendkracht voor deze donderdag de 23e juli. Nog lekker half bewolkt, temperatuur zo'n 22 graden. De wind komt vanuit de noordwesten met kracht 3. Morgen gaat of 23. Zaterdag is eigenlijk een voorproefje voor wat er volgende week gaat komen. Hoge temperaturen namelijk. Zaterdag kan het even 28 graden worden. Daarna doet de temperatuur een stapje terug. Vanaf volgende week dan zetten we gewoon weer in volop zomerse waarde ruim boven de 5.

Jonsen de Lange met I'll Be Yours en Maroon 5, This Love. Noah Kahan hoorde je ervoor nog en Stick Season om maar helemaal compleet te zijn. Ook de gemeente Oldenzaal doet een oproep aan iedereen om waakzaam te zijn op inbraken tijdens de zomerperiode, oftewel de vakantieperiode. Ervaringen in voorgaande jaren leren namelijk dat Oldenzaal inbraakgevoelig is. Zo worden hier statistisch gezien vaker inbraken gepleegd en laten mensen nog vaak dingen openstaan. Inbrekers maak je dankbaar gebruik van. Sluit dus alles goed af, ook wanneer je maar even van huis bent.

0: grootste jubileum aller tijden.
1: Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorten en Salzbergen.
2: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
13: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeenteraad van Wierden wil dat het buitengebied een gelijkwaardige plek krijgt in de regionale ontwikkelingsstrategie Twente, het toekomstplan van de regio tot 2050. Volgens de raad doen termen als tafelzilver en contramal van de steden onvoldoende recht aan de dorpen en de agrarische sector. Wierden vraagt meer aandacht voor de leefbaarheid van het buitengebied, de bereikbaarheid van kernen als enter en de aanpak van knelpunten op de N35 en N36. Ook vindt de gemeente dat de opgaven voor natuur, water en klimaat niet alleen bij buitengebied mogen worden neergelegd. De raad steunt de plannen voor de ontwikkeling van Twente, maar wil dat de opmerkingen van Wierden zichtbaar worden verwerkt in de definitieve versie van de strategie. Regio Twente is in beeld als zogenoemde locatie voor een converterstation dat stroom van windparken op de Noordzee geschikt maakt voor het regionale elektriciteitsnet. Netbeheerder Tennet onderzoekt locaties bij nieuwe of uit te breiden hoogspanningsstations, waaronder Almelo en Hengelo. Zo'n converterstation zet gelijkstroom uit de zeekabel om in wisselstroom. Daarvoor is het terrein van ongeveer 5,5 hectare nodig met een gebouw van 25 meter hoog. In een eerste verkenning zijn meerdere locaties aangewezen, onder meer bij Almelo en Hengelo. Of de stations er daadwerkelijk komen is nog onzeker. Dat hangt af van de keuze om windparken verder landinwaarts aan te sluiten. De uitbreiding van hoogspanningsstations in Almelo staat gepland voor 2034 en die in Hengelo voor 2039. En de gemeente Oldenzaal is door het geld heen voor de subsidieregeling cultuurparticipatie. Het beschikbare budget voor 2026 is geheel benut, waardoor voor dit jaar geen nieuwe aanvragen worden toegekend. De gemeente zegt blij te zijn dat er veel interesse is voor de subsidieregeling. Dankzij hun bijdrage zijn er het afgelopen jaar mooie initiatieven ontstaan, waaronder het Kunstvonkfestival, de Dag van het Park, de Stadsdichter en het Twents Filmfestival. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is in eerste instantie nog wat bewolking, maar vanmiddag komt de zon er ook bij en het wordt daarbij maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht eveneens opklaringen met lichte bewolking, koelt het af naar zo'n 11 graden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Grenscontrole viel op de A1 Hengelo-Duitse grens, 2 kilometer file en 325 richting de Duitse grens, 2 kilometer file bij Beek, in beide gevallen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Young Together, Mark Hamber, lekkere vrolijkheid. Vanaf morgen tot en met zondag staat de jaarlijkse Oostweek op het programma bij museumboerderij Wendezoede. Elk jaar wordt een bijzonder moment gehouden op en rond het prachtige Twikkelerf. Bezoekers kunnen dan genieten van een terugblik op het boerenleven van vroeger, waarin het oosten van zeldzame graansoorten als bijvoorbeeld gerst, spelt, tarwe, haver en rogge centraal staat. Je bent van harte welkom om de komende dagen langs te komen bij museumboerderij Wendezoede. En dat is aan de Twikkelerlaan 14.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: Mars met Risk It All en in de City. Dat is lang geleden. Good life voor hier. Goed nieuws vanuit de watermolen Bels in Mandig. De herstelwerkzaamheden na de waterschade die vlotten. Alle respect daarvoor. Deze week gaf de familie weer een update. Vanaf nu is het restaurant ook door de week weer geopend. En met de volledige menukaart. En ook is het weer mogelijk om te reserveren. Het herstel gaat uiteraard wel door. Zo is het theehuis voorlopig nog even dicht. Door werkzaamheden aan de vloer. De familie spreekt graag nogmaals hun dank uit voor de vele steun die ze hebben gekregen. Het geduld en natuurlijk ook de betrokkenheid.
1: Online programma's met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: brokante.nl/luister.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattis Sansilium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden en vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarmee bruidegommen in de honeymoon quiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Tot 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Het is zomer in Twente.
14: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
13: Hier komt Twente samen.
14: Dankjewel
13: dat ook jij erbij bent.
14: Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

van dichterbij dan ooit. Tuurlijk waren ze weer de headliner bij Concert at Sea. De gemeente Weerde die houdt op woensdag 18 november weer het jaarlijkse sportgala. Dit is een gezellige avond om niet alleen de sporttoppers te eren, maar natuurlijk ook juist het brede sportklimaat te vieren. Nog tot en met 31 juli, dus aan het einde van deze maand, is het mogelijk om sporters, sportteams en sportvrijwilligers te nomineren voor deze sportprijzen. En als je daar aan mee wilt doen, kijk dan even op de website van de gemeente, weerde.nl/sportgala.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuw hit.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Hengelo verwacht dat de komende 4 jaar ongeveer 10% van het personeel met pensioen gaat. Daarna volgt een grotere uitstroom omdat bijna 3 op de 10 ambtenaren 55 jaar of ouder is. Volgens de gemeente brengt dat risico's met zich mee voor de continuïteit van kennis, capaciteit en dienstverlening. Vooral vacatures in onder meer techniek, vergunningsverlening, IT en juridische functies zijn lastig in te vullen. Om problemen voor te zijn zet Hengelo in op strategische personeelsplanning, het aantrekken van nieuw talent en het behouden van bestaande medewerkers. Ook investeert de gemeente in digitalisering en efficiëntere werkprocessen. De gemeente Hengelo verwacht de ambities voorlopig waar te kunnen maken, maar waarschuwt wel dat personeelstekorten kunnen leiden tot vertraging van projecten en langere wachttijden voor inwoners. De prijsstijging van koopwoningen lijkt af te vlakken en het aantal transacties neemt toe. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Woningen in Twente zijn het afgelopen kwartaal met 4,5% in prijs gestegen, wat iets boven het landelijk gemiddelde van 4,2% ligt. Dit is een 10e kwartaal op rij dat de prijzen stijgen, maar prijsstijging is wederom minder groot dan het kwartaal ervoor. In Twente wisselden relatief veel woningen van eigenaar. Het aantal transacties nam toe met 8,9%. En de GGD Twente start op 25 augustus met de najaarsronde voor coronavaccinaties. Hij is inmiddels vast onderdeel van de bescherming voor kwetsbare groepen, net als de bekende jaarlijkse griepprik. Mensen van 70 jaar en ouder worden automatisch uitgenodigd door het RIVM. Dit is een wijziging ten opzichte van 2025, toen werden mensen boven de 60 uitgenodigd. Ziekenhuisopnames komen bij gezonde 70-minners nog amper voor, waardoor nu dus deze leeftijdsgrens verhoogd kan worden. Mensen die jonger zijn kunnen vanaf 25 augustus ook zelf een afspraak maken voor de coronaprik via de website planjeprik.nl. Wel moet je dan in de risicogroepen vallen, zoals mensen met een longziekte, diabetes, nierziekte of dementie. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag komt er steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen die komen uit rond de 22 graden. Vanavond en vannacht ook opklaringen en lichte wolkenvelden en het koelt niet verder af dan 11 graden.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 3 kilometer file bij de grens, 10 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os, 10 minuten vertraging tussen Knooppunt Valburg en Knooppunt Bankhoef, 5 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Sisters, sisters, and I don't feel like dancing. Hij zit er weer aan te komen voor de 75ste keer. De Twentse fietsvierdaagse. Vanaf aanstaande maandag kun je weer meedoen als je wilt. Ieder jaar schrijven zich honderden deelnemers in voor deze fietsvierdaagse. Al drie kwart eeuw dus brengt het fietsevenement verschillende leeftijdsklasses aan de start. En dat is dan voor de afstanden 30, 35 of maar liefst 65 kilometer. En voor de jonge fietsers of kinderen die hun ouders, opa of oma achterop de fiets zitten, is er ook nog een speciale route uitgestippeld met allerlei verschillende kinderactiviteiten. Leuk dus om mee te doen.

SOS, oftewel Swing Out System met Am I the Same Girl. Tot zover deze aflevering van Uit Zijn Kracht voor donderdag 23 juli. In 1977 was dat de dag dat het duo Baccara een nummer 1 hit scoorde met Yes Sir, I Can Boogie. Die plaat bleef 3 weken lang op nummer 1 staan. En op de dag van vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen wordt opgericht, oftewel de NMBS. Het neemt de spoorlijnen en activiteiten van een staatsspoorwegen over. Het Belgische spoornetwerk is zo'n kleine 3500 kilometer lang.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensa-relatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
14: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
15: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftands huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar is het wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle eil werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, Maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 van Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
18: Door de middag.

met Off the Wall van Michael Jackson. Ja, iedereen heeft altijd zijn mond vol, of hoe zeg je dat eigenlijk, van dat album Thriller natuurlijk. Hè? Oh, dat is het allerbeste album ooit van Michael Jackson. Nou, het is zeker een heel goed album, maar luister dan toch ook vooral even een keertje naar Off the Wall. Dit album waar dit op staat, uit 1979 kwam die. Daar staan ook een paar dikke hits op, jongen. Oh, Rock With You staat erop, Don't Stop Till You Get Enough, Girlfriend en natuurlijk ook She's Out of My Life met Paul McCartney. Ach, wat een goed album is dat ook. Dus ik zou zeggen, sta jezelf niet blind op alleen Thriller, maar kijk even.

Gisteren draaide ik Damiano David ook al met Born With A Broken Heart. En toen dacht ik, oh, ik heb ook wel zin in dit liedje nog eventjes. Samen met Tyler en Now Rogers, Talk To Me, zo heet hij. Hey, tijd voor een blik op het weer in Twente. Vandaag is het een echte Twentse zomerdag. Een mix van wolken en af en toe wat zon. Met ja, in deze middag temperaturen rond de 21 graden. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. En ook de komende dagen ziet het er wel aardig uit, hoor. En richting het weekend gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. Vrijdag wordt het zo'n 23 graden. En zaterdag lijkt zelfs de warmte terug te komen en de warmste dag van de week te worden. Met zomerse temperaturen van rond de 28 graden. Oh, dat is al 3 dagen graden warmer dan gisteren, hè? Ja, zondag levert weer wat graden in en is er een kans op een bui. Maar er blijft ook ruimte voor de zon. Kortom, nog even een fris dagje, maar vanaf morgen kan die zonnebril weer uit de kast, de zonnebrandcrème op de arm en gewoon lekker het zonnetje in.

Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig. Dit is Door de Middag op Twente FM. Doei!

Starwalking, Lil Nas X hoorde je. En daarvoor ook nog Van Dikhout en Stil in mij. Ja, er was een tijd in de jaren 90, halverwege de jaren 90, dat op elk festival waar je kwam, Van Dikhout er ook was. Hè? Ja, of ik nou naar het Bevrijdingsfestival ging in Zwolle, of dat ik een jaar later naar Haarlem ging naar het Bevrijdingsfestival, of ik liep op Douwpop rond, of toevallig was ik weer op Pinkpop. Het maakte niet uit. Van Dikhout was er altijd bij. Ja, wat hebben die een mooie nalatenschap achtergelaten, zeg. Niet te geloven. Hey, het is bijna 2:30, bijna tijd voor het streeknieuws. Maar ik heb nog tijd voor Calvin Harris en Jesse. Dit is Satisfied.

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenk Bouwmaterialen.eu.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Hengelo verwacht dat de komende 4 jaar ongeveer 10% van het personeel met pensioen gaat. Daarna volgt een grotere uitstroom, omdat bijna 3 op de 10 ambtenaren 55 jaar of ouder is. Volgens de gemeente brengt dat risico's met zich mee voor de continuïteit van kennis, capaciteit en dienstverlening. Vooral vacatures in onder meer techniek, vergunningsverlening, IT en juridische functies zijn lastig in te vullen. Om problemen voor te zijn zet Hengelo in op strategische personeelsplanning, het aantrekken van nieuw talent en het behouden van bestaande medewerkers. Ook investeert de gemeente in digitalisering en efficiëntere werkprocessen. De gemeente Hengelo verwacht de ambities voorlopig waar te kunnen maken, maar waarschuwt wel dat personeelstekorten kunnen leiden tot vertraging van projecten en langere wachttijden voor inwoners. De prijsstijging van koopwoningen lijkt af te vlakken en het aantal transacties neemt toe. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Woningen in Twente zijn het afgelopen kwartaal met 4,5% in prijs gestegen, wat iets boven het landelijk gemiddelde van 4,2% ligt. Dit is een 10e kwartaal op rij dat de prijzen stijgen, maar prijsstijging is wederom minder groot dan het kwartaal ervoor. In Twente wisselden relatief veel woningen van eigenaar. Het aantal transacties nam toe met 8,9%. En de GGD Twente start op 25 augustus met de najaarsronde voor coronavaccinaties. Hij is inmiddels vast onderdeel van de bescherming voor kwetsbare groepen, net als de bekende jaarlijkse griepprik. Mensen van 70 jaar en ouder worden automatisch uitgenodigd door het RIVM. Dit is een wijziging ten opzichte van 2025. Toen werden mensen boven de 60 uitgenodigd. Ziekenhuisopnames komen bij gezonde 70-minners nog amper voor, waardoor nu dus deze leeftijdsgrens verhoogd kan worden. Mensen die jonger zijn kunnen vanaf 25 augustus ook zelf een afspraak maken voor de coronaprik via de website planjeprik.nl. Wel moet je dan in de risicogroepen vallen, zoals mensen met een longziekte, diabetes, nierziekte of dementie. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag komt er steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen die komen uit rond de 22 graden. Vanavond en vannacht ook opklaringen en lichte wolkenvelden en het koelt niet verder af dan 11 graden.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat 3 kilometer file bij de Duitse grens en 3 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

0: dit was de Weeknd met In Your Eyes. Wat een fijn liedje is dat, zeg. En daarvoor ook nog Pink met So What. Hey, je weet het wel, aan het eind van het jaar, dan zenden wij hem altijd uit. De onmeunige 999. Tussen kerst en oud en nieuw, de 999 beste liedjes door jou gekozen. Jij daar aan de andere kant van de radio. En in dit programma draaien we altijd even één liedje uit die lijst. Maar dan hebben we gewoon een willekeurig getal nodig. Dus ja, dan gebruik ik altijd mijn lieve persoonlijke assistent Barbara voor. Goedemiddag, Barbara.
1: Goedemiddag dan.
0: Hoe gaat het met je vandaag?
1: Gaat goed hoor. Lekker weertje vandaag.
0: Ja, nou ja, het is wel een beetje bewolkt, maar ook wel af en toe zonnig. Dus dat is fijn, hè?
1: Ach, ja, ja. Ik ben ook gewoon lekker wakker. Nou. Helemaal klaar voor deze middag. Oh, ja. Oh, wat doen we?
0: Zullen we even een getalletje kiezen tussen 0 en 1000?
1: Ja, laten we dat doen. Ik kies 582.
0: 582. Nou, ik ben heel benieuwd welk liedje dat is uit de onmeunige 999 van 2025. Oh, ik heb hem gevonden.
1: Ik kijk even.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Het is Douwe Bob met This World Is Our Home.
1: Ah, kijk eens aan. Nou, weer zo'n liedje waar je zomaar het volume iets harder zet. Geniet ervan.
2: 582.
3: All right.

De donderdagmiddag, je hoorde Heart and Soul van Huey Lewis en de News. Daarvoor As Wet en Next to You. En daarvoor dus nog de nummer 582 van Douwe Bob. En This World is Our Home. Hey, we gaan even verder met andere fijne muziek. Wat dacht je hiervan? Dit is Somber and Home Record.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mens en relatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
16: Want we will live. In de brouwerie.
15: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamest.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. De bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Met 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. A12 Arnhem-Duitse grens, 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Door de bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse staat op de N325 richting Nijmegen 6 kilometer file vanaf Duitsland, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel.

Shutter samen met 54 Ultra. Talk to You hoorde je bij Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Wat ontzettend fijn dat je er bent. En dat je gekozen hebt voor Twente FM. We doen dit natuurlijk allemaal voor jou. Al die liedjes draaien, al die leuke items, al die dingen die we hier doen. Dat is allemaal voor jou. Ja, en dan het volgende liedje. Dat klopt eigenlijk dan ook weer niet helemaal. Nee, want je luistert toch gewoon naar ons. Ja, en dan moeten we eigenlijk dit liedje niet gaan draaien. Want het slaat nergens op. Nee, want we zijn er gewoon nog steeds. Alive and kicking. En dat is niet het liedje wat ik nu ga draaien. Nee, nee, dat had dan ook gekund weer. Maar dit liedje gaat over dat radio eigenlijk een beetje dood is. Dat is niet waar. Nee, de Boggles hoor je nu met Video Killed the Radio Star.

0: Lekker terug naar de jaren 90 met Robin S. Het liedje dat heette Show Me Love.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag 23 juli 2026, donderdag om precies te zijn. En vandaag is het National Refreshment Day in de Verenigde Staten. Dan waarschijnlijk weer eens. Vrij vertaald, de dag van de verfrissing. Ja, en eigenlijk is dat precies wat je halverwege de zomer misschien wel kunt gebruiken. Een lekker glas koud water, of cola, of bier, of wat je maar lekker vindt. Een lekker ijsje, een terrasje in de schaduw, of gewoon een paar minuten waarin je de drukte van de dag vergeet. Het hoeft allemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Juist die kleine pauzes die zorgen ervoor dat je daarna weer met frisse energie verder kunt. Dus gun jezelf vandaag zo'n verfrissend momentje. Zet de telefoon desnoods echt even helemaal op de vliegtuigstand. Haal dan diep adem en geniet van de zomer, hoe die er vandaag voor jou dan ook maar uitziet. En als muziek daarbij helpt, dan zit je hier helemaal goed. We gaan weer verder met de lekkerste muziek op Twente FM. Ik wens je een hele fijne dag van de verfrissing.

Little Bit of Love van Tom Grennan. Dat is iets dat we misschien allemaal wel eens kunnen gebruiken zo heel even toe. En daarvoor hoorde je ook nog A Town Called Mellis van The Jam. Oh, te gek. Ja, vind ik echt zo'n leuk liedje. Niet te geloven. Hey, tijdens dit programma dan kijk ik eigenlijk bijna nooit in de berichtenbox. Want eigenlijk roep ik in dit programma nooit op tot het doen van verzoekjes en dat soort dingen meer. En ja, er zit gewoon in dit programma niet zoveel interactie. En dat heeft ook gewoon te maken met het tijdstip en in de week, midden in de week. En mensen zijn aan het werk, dus mensen hebben helemaal geen tijd om te reageren. Dus ik had daar niet zoveel in gekeken, totdat ik net even keek. En toen zag ik in één keer dat er eergisteren al een verzoekje was gedaan. Ja, en die heb ik laten liggen blijkbaar. Ja, dat vind ik echt, ja, vind ik jammer. Maar ik ga het goed maken. Ja, want Herman, die vroeg aan Bryan Adams. En 18 till I die. Ik weet niet, is dat een wens van je, Herman? Dat zou zomaar kunnen, hè. Wie wil dat niet voor altijd 18 zijn?

soms, dan weet je helemaal niet dat je iets nodig hebt. Totdat je het voelt, hè, totdat je het meemaakt. Ah, dat is dit wel zo, hè. 18 Till I Die, hoor je, van Bryan Adams, aangevraagd door Herman. Och, jongen, dankjewel, man. Stop even. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het aanvragen, want dit had ik echt even nodig. Lekker, man. En dan gaan we nu even verder met Zandloopster van Robert van Hemert.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Hengelo verwacht dat de komende 4 jaar ongeveer 10% van het personeel met pensioen gaat. Daarna volgt een grotere uitstroom, omdat bijna 3 op de 10 ambtenaren 55 jaar of ouder is. Volgens de gemeente brengt dat risico's met zich mee voor de continuïteit van kennis, capaciteit en dienstverlening. Vooral vacatures in onder meer techniek, vergunningsverlening, IT en juridische functies zijn lastig in te vullen. Om problemen voor te zijn zet Hengelo in op strategische personeelsplanning, het aantrekken van nieuw talent en het behouden van bestaande medewerkers. Ook investeert de gemeente in digitalisering en efficiëntere werkprocessen. De gemeente Hengelo verwacht de ambities voorlopig waar te kunnen maken, maar waarschuwt wel dat personeelstekorten kunnen leiden tot vertraging van projecten en langere wachttijden voor inwoners. De prijsstijging van koopwoningen lijkt af te vlakken en het aantal transacties neemt toe. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Woningen in Twente zijn het afgelopen kwartaal met 4,5% in prijs gestegen, wat iets boven het landelijk gemiddelde van 4,2% ligt. Dit is een 10e kwartaal op rij dat de prijzen stijgen, maar prijsstijging is wederom minder groot dan het kwartaal ervoor. In Twente wisselden relatief veel woningen van eigenaar. Het aantal transacties nam toe met 8,9%. En de GGD Twente start op 25 augustus met de najaarsronde voor coronavaccinaties. Hij is inmiddels vast onderdeel van de bescherming voor kwetsbare groepen, net als de bekende jaarlijkse griepprik. Mensen van 70 jaar en ouder worden automatisch uitgenodigd door het RIVM. Dit is een wijziging ten opzichte van 2025, toen werden mensen boven de 60 uitgenodigd. Ziekenhuisopnames komen bij gezonde 70-minners nog amper voor, waardoor nu dus deze leeftijdsgrens verhoogd kan worden. Mensen die jonger zijn kunnen vanaf 25 augustus ook zelf een afspraak maken voor de coronaprik via de website planjeprik.nl. Wel moet je dan in de risicogroepen vallen, zoals mensen met een longziekte, diabetes, nierziekte of dementie. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag komt er steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen die komen uit rond de 22 graden. Vanavond en vannacht ook opklaringen en lichte wolkenvelden en het koelt niet verder af dan 11 graden.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk op een paar plekken. Onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. Een kwartiertje extra. Ook de A50 naar Apeldoorn vanuit Zwolle staat vast. Vanaf Epe een kwartier door gaten in het wegdek. En op de N325 richting Nijmegen vanaf de Duitse grens. We vielen vanaf Beek. 5 kilometer en 40 minuten door deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Love Somebody. Morgan Wallen, daarvoor Bette Midler, To Deserve You. Ook zo'n liedje wat je al 100 jaar niet meer hebt gehoord, denk ik. Tenminste, ik niet. Hey, in de ochtend hebben wij hier op Twente FM Twente Wordt Wakker. Gepresenteerd door Wim van Laar. En Wim sprak vanochtend met Henk Koopman. Hij is van het FBK-stadion. En Henk dan, hè? Wim sprak met hem over wat er dit weekend staat te gebeuren. Ja, en wat staat er dan te gebeuren dit weekend, is natuurlijk de grote vraag, hè?
1: Het is het NK. Daarop komt een paar uitzonderingen naar de complete top van Nederland. En dan moet je denken aan Jessica Schilder op het kogelstoten, maar ook Lieke Klaver. Als we kijken naar regionaal, dan is het bijvoorbeeld Floris Smink bij het kogelslingeren. De verwachtingen zijn gewoon heel hoog gespannen dat we ooit ook mogelijk of nog een record gaan zien. Dat zou zomaar kunnen.
0: Het zou zomaar kunnen, inderdaad, ja. Het hele interview met Henk is terug te luisteren op onze website twentefm.nl. Ja, en het is natuurlijk super tof om even te gaan kijken van het weekend natuurlijk daar in het FBK-stadion in Hengelo naar het Nederlands kampioenschap.

Ja, ik zeg dat wel vaker natuurlijk. Die Bruno Mars die is geweldig. Ook dit liedje, On My Soul. En daarvoor hoorde je nog The Script samen met Will I Am en Hall of Fame. Oh ja, om de administratie compleet te maken, daarvoor ook nog Samantha Mumba. Echt waar. Met Gotta Tell You. Ja, Samantha Mumba. Die was ik gewoon echt letterlijk vergeten. Nu, in één keer, nu ik die naam zo uitspreek, heb ik er weer een beeld bij hoe dat meisje eruit zag en zo. Maar jeetje, zo kan je meer dan 20 jaar geleden, hè, dat dat meisje een hitje had. En volgens mij ook echt maar één hitje. Dat liedje wat we hebben gedraaid, maar voor de rest volgens mij nooit meer wat van gehoord. Ja, of ik heb het mis en ik zit gewoon niet in die muziekhoek. Dat kan natuurlijk ook, hè. Nee, ik zit meer in de gitaartjes. Zoals deze van Direct en Through the Looking Glass.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal 40 miljoen euro waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk rondom Nijmegen vanwege de Vierdaagse. Met name de N325 is druk vanaf de Duitse grens, file vanaf Beek, 5 kilometer, ongeveer 40 minuten. Verder gaat in de weg bij Apeldoorn op de A50 vanuit Zwolle, vanaf Epe een file van 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente.
16: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
11: Hier komt Twente samen.
16: Dankjewel
11: dat ook jij erbij bent.
16: Twente FM.
11: Door de middag.
16: Michel.

Oh yeah, lekker op zo'n weekend bijna te beginnen met Survivor en Burning Heart. Ja, het krijgt toch zin om mensen elkaar te slaan. Oh nee, toch niet. Nee, laat maar. Dat moet ik niet zeggen. Nee, dat is niet vriendelijk. Hey, welkom. Door de middag op Twente FM. 3 uur geweest inmiddels op deze middag. Het einde van de werkdag is in zicht, lieve mensen. Nog even volhouden. Tuin nog even door. Jij, eenzame strijder die nog aan het werk is, want de rest van Nederland is vakantie aan het vieren. Je zou er toch bijna een koortsdroom van krijgen, of niet dan? Nou, dat komt goed uit, want daar heeft Alex Warren dan weer een liedje over gemaakt. Dit is Fever Dream bij Donnermiddag op Twente FM.

Nou, tot aan de laatste toon. Vond je dat niet fijn? Ik wel. Englishman in New York van Sting. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dit dan in de autoradio klinkt. Want volgens mij hoorden die laatste drie tonen van de saxofoon van de saxofoonspeler helemaal niet in dit liedje. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Daarvoor ook nog Fever Dream van Alice Warren. Maar dat had ik geloof ik al gezegd. Hey, iedereen kent het wel, hè? Op het werk gaat iemand met pensioen. Ja, echt waar. En dan blijkt ineens dat niemand weet waar die ene sleutel van die kast ligt. Of, ja, ook zoiets, hoe dat ene mysterieuze Excel-bestand nou eigenlijk werkt. Nou, in Hengelo speelt dat de komende jaren ook. Na 2030 gaat een flinke groep gemeenteambtenaren met pensioen. De gemeente is daarom nu al bezig om nieuwe mensen aan te trekken en ervoor te zorgen dat alle kennis niet tegelijkertijd de deur uitloopt. Benieuwd hoe Hengelo zich nou voorbereidt op deze pensioengolf? Je leest het hele verhaal op onze websites 120.nl en 120fm.nl.

0: En dit was Man at Work met Down Under. Hey, maar nu is het even tijd om een klein stapje terug te doen.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, en in een wereld waarin alles steeds sneller lijkt te gaan... is het soms juist om even een paar minuutjes gas terug te nemen... Even geen haast, geen volle agenda, maar gewoon even genieten van een liedje op de radio. En dat geldt zeker voor de klassieker die nu komt. Een warme stem, een prachtige melodie en zo'n refrein dat bijna iedereen kan meezingen. Dit is Simply Red met If You Don't Know Me By Now bij Door de Middag op Twente FM.

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De verhuizing van het Stedelijk Museum Almelo naar het Hofkeshuis gaat voorlopig niet door zoals gepland. Het college wil alleen de inrichting van één van de verdiepingen financieren, veel minder dan het bestuur wilde. Directeur Sigrid Ivo noemde de situatie verdrietig en spreekt van een vertrouwensbreuk. Ook inwoners reageerden verrast op social media. In alle appartementen van het oorspronkelijke deel van wooncomplex Het Swaffert in Hengelo blijkt asbest in het stucwerk te zitten. Dat meldt woningcorporatie Welbions na inventarisatie nadat in april al asbest in 4 appartementen werd gevonden. Volgens de GGD zijn de gezondheidsrisico's klein. Welbions onderzoekt de gevolgen van de geplande renovatie. Een vrouw uit Enschede liep bij een mishandeling 2 gebroken ribben op en een afgebroken voortand, zo verklaarde zij bij de politie. Ze zou zijn vastgepakt, op de grond gesmeed en geslagen door een 46-jarige man uit Groningen. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar gezien de verwondingen. Toch werd de verdachte vrijgesproken door een fout van justitie. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog en bij een zwakke tot soms matige noordoostenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgen waait er een zwakke noordwestenwind en dan wordt het 23 tot 24 graden.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk rondom Nijmegen vanwege de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens een file vanaf Beek. 5 kilometer en een uur extra. Ook de A50 Zwolle-Apeldoorn valt nog op. Voor Apeldoorn-Noord een file van 15 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand en daarom is er één rijstrook voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Offenbach samen met Norma Jean Martin en Overdrive. Nog even kort wat weer voor de komende dagen. Vandaag blijft het wat wisselend met wolken en af en toe ruimte voor de zon. Het is wat minder warm dan de zomerse dagen van eerder, met een temperatuur van rond 20, 21 graden. Maar de zomer die geeft nog lang niet op hoor, want richting het weekend loopt de temperatuur weer wat op. Vooral zaterdag ziet er prima uit met meer zon en temperaturen die weer ruim over de 25 graden heen kunnen gaan. Zondag iets wisselvalliger, maar ook dan zijn er genoeg momenten om lekker nog even naar buiten te gaan. Dus vandaag misschien nog even een jas bij de hand, maar de zonnebril mag de hele tijd in de buurt blijven.

Is It Love van Loreen, daarvoor Forever Now van Level 42. Hey, het zit weer op door de middag voor deze donderdagmiddag 23 juli 2026. Morgen is weer een nieuwe aflevering van dit programma. Ben ik er ook weer gewoon. Ja, waarom ook niet? En zometeen na de klok van vieren, dan hoor je hem weer. Onze eigen held Jordi Goorman met Twente komt thuis. Ik heb nog tijd voor Don Johnson. Dit is Heartbeat. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
14: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
15: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land is het onder andere druk aan de Duitse grens. Dat merk je op de A1 richting Duitsland.

0: Het is de nieuwe single van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met Mike and the Mechanics en Silent Running. Welkom bij Twente komt thuis, in ieder geval tot 7 uur vanavond. Met alweer 10 minuten over 4 op de klok. Het is 23 juli vandaag. Een dag met bewolking vanochtend, maar inmiddels ook een zonnetje erbij. In zo'n 22 graden. Lekker Holland zomerweer.
1: Twente actueel.
0: Straks meer over de weersvooruitzichten voor de komende dagen. De ene laatste werkdag van de week voor iedereen die nog aan het bikkelen is. Maar misschien zit je ook al lekker in je eigen zomervakantie. Dat kan natuurlijk. Met aansluiting van Twente op een Noordzeestroom. Is dat een logische optie? Als het aan de netbeheerders ligt, wel. Er wordt in ieder geval een optie onderzocht waarbij Noordzeestroom naar Twente wordt gebracht. We gaan straks eens even kijken wat die plannen precies inhouden. Verder vandaag veel economisch nieuws. Onder andere het consumentenvertrouwen. In de maand juli iets minder negatief volgens de cijfers van het CBS. Dus daar gaan we het over hebben. En natuurlijk vanavond de belangrijke wedstrijd voor FC Twente in de voorrondes van de Europa League. Moet Twente tegen Fenerbahçe in eigen huis. Het Twente-stadion is uitverkocht. Dus veel mensen gaan ondanks de vakantieperiode, of misschien wel dankzij de vakantieperiode, naar deze wedstrijd. En dat wordt in ieder geval een mooie wedstrijd met Wout Weghorst en natuurlijk Zerouki in de basis, die onlangs allebei aan Twente verbonden zijn. En dat zou toch wat kansen moeten opleveren. We gaan er in ieder geval straks op vooruitblikken. Verder andere muziek voor je. Lost Frequencies, The Goo Goo Dolls en Ray Parker Jr. zijn onderweg. En eerst hoor je nu die lekkere van Frans Gal.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Lost Frequencies, de Belgische DJ met Bastille samen.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Don't hang your head down.
2: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Het is donderdagmiddag, de laatste loodjes van je werkdag misschien wel. We gaan in ieder geval richting de donderdagavond met vandaag een vriendelijke Hollandse zomerdag. Twente op temperaturen vanmiddag van 22 graden, dat is goed uit te houden. En straks vertel ik je uiteraard meer over het weer. Misschien alvast een sneak peek richting het weekend en de dagen daarna. En een opmerkelijk bericht vandaag, want Twente is een mogelijke locatie voor zogenoemde converterstations. Windstroom van windparken op zee geschikt moeten maken voor het regionale elektriciteitsnet hier in Twente. Dan zou je toch zeggen, dat klinkt niet heel logisch, want die dingen die liggen natuurlijk ver van ons af. Maar netbeheerder Tennet onderzoekt locaties bij nieuwe of uit te breiden hoogspanningstations in het binnenland, waaronder dus in de buurt van Almelo en Hengelo. Zo'n converterstation zet dan gelijkstroom wat uit die zeekabels komt van die windmolens om in wisselstroom. En daar is een terrein van ongeveer 5,5 hectare nodig met een gebouw wat 25 meter hoog is. En in eerste verkenning zijn dus meerdere locaties in Twente ook aangewezen, waaronder die in Almelo en Hengelo. Of de stations er daadwerkelijk gaan komen is overigens nog onzeker. Dat hangt er weer af van de keuze of de windparken verder landinwaarts worden aangesloten of dat ze toch meer aan de kust komen. De uitbreiding van het hoogspanningsstation in Almelo staat sowieso gepland voor 2034, Hengelo 2039. Dus het is ook nog heel ver weg natuurlijk. Hè. Dan moeten we zeg maar zeker 8 tot 12 jaar vooruitkijken. Als het gaat over, nou gaat er inderdaad ook windstroom naar Twente komen. En op dit moment zijn de problemen een stukje nijperder dan een oplossing pas over een jaar of 10 een oplossing gaat bieden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit zich uit gaat pakken. We houden je wel op de hoogte wat dat betreft. Onderweg hier op de radio, Ghostbusters, Ray Parker Jr. Ga je horen naar Irish van de Goo Goo Dolls bij Twente FM.

gigantische bioscoophit in de jaren 80, Ghostbusters. En dit was de titelsong van die bioscoophit. Ghostbusters van Ray Parker Jr. En ook de Goo Goo Dolls nog hier bij Twente FM met Irish. Zometeen word je bijgepraat. Krijg je het laatste nieuws uit Twente op een presenteerblaadje. Na deze grote hit van Miles Smith.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De verhuizing van het Stedelijk Museum Almelo naar het Hofkeshuis gaat voorlopig niet door, zoals gepland. Het college wil alleen de inrichting van een van de verdiepingen financieren, veel minder dan het bestuur wilde. Directeur Sigrid Ivo noemde de situatie verdrietig en spreekt van een vertrouwensbreuk. Ook inwoners reageerden verrast op social media. In alle appartementen van het oorspronkelijke deel van wooncomplex Het Swaffert in Hengelo blijkt asbest in het stucwerk te zitten. Dat meldt woningcorporatie Welbions na inventarisatie nadat in april al asbest in 4 appartementen werd gevonden. Volgens de GGD zijn de gezondheidsrisico's klein. Welbions onderzoekt de gevolgen van de geplande renovatie. Een vrouw uit Enschede liep bij een mishandeling 2 gebroken ribben op en een afgebroken voortand, zo verklaarde zij bij de politie. Zo zou zij vastgepakt, op de grond gesmeten en geslagen door een 46-jarige man uit Groningen. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar gezien de verwondingen. Toch werd de verdachte vrijgesproken door een fout van justitie. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog en bij een zwakke tot soms matige noordoostenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgen waait er een zwakke noordwestenwind en dan wordt het 23 tot 24 graden.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land is het onder andere druk aan de Duitse grens en dat merk je op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid sta je 10 tot 15 minuten in de file. Op de A12 richting Duitsland is het druk tussen Arnhem-Noord en Duiven. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Dan de langste file, de N325 richting Nijmegen. Het is erg druk vanwege de Nijmeegse Vierdaagse en afsluitingen. Tussen Beek en Nijmegen betekent dat meer dan een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het...

Never Gonna Not Dance Again, zojuist Pink bij de middagshow voor Twente. Met daarvoor nog het streeknieuws uit Twente. En dat vind je op onze website 120.nl. Ook online terug te vinden, een nieuwe aflevering van het programma Jazz Meeting. Je wekelijkse portie nieuwe jazz en ook dingen uit de Den Oudendoos. Op een 3

Ja, de critici zeiden het nog steeds niet over uit. Had ze dit dan moeten doen of niet? Die halftime show tijdens de WK-finale afgelopen zondag stond Madonna een minuut lang te playbacken, want ja, volgens mij doet zij vrij weinig live bij die halftime show. Ja, het was wat te doen. Zojuist Vogue van Madonna. Welkom bij Twente FM trouwens. Vandaag een redelijke dag. Er was vanochtend wat bewolking. Inmiddels is de zon erbij gekomen en liggen de temperaturen zo rond de 22 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking. Hier en daar opklaringen. En de minimumtemperaturen liggen zo rond de 11 graden. De dagen daarna, morgen, een beetje hetzelfde weerbeeld. Dan is er ook ruimte voor de zon. Af en toe wat wolkenvel en de temperaturen liggen zo rond de 23 graden. Zaterdag wordt het er ietsje warmer. Ook veel zon. 28 graden. Tweede helft van het weekend zouden er een paar buien kunnen vallen en gaat de temperatuur wat omlaag.

Een van die lekkere zomerhits die 2026 tot nog toe opgeleverd heeft. De Baosa en Magnetic bij Twente FM. Daarvoor nog samen wel welte met Echte Liefde is gewoon te koop. Ja, dat zal zeker. Daar zijn plekken voor, dat weten we. Is het Echte Liefde? Dat mag je zelf invullen. Welkom bij Twente FM trouwens. Het is je donderdagmiddag. We gaan richting het einde van je werkdag. Met voor alle bikkels die vandaag gewoon aan het werk zijn. Ook vandaag weer een 5 uur uit je dagplaat. Wat wil je horen? Laat het weten. Stuur

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: www.nl/luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Isoleren BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mensa-relatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland, waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten en toen bouwvakkers bezig waren op het dak ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP nieuws.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk rond de Duitse grens op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal Zuid kun je er 10 minuten bij rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. 5 tot 10 minuten tijdverlies op de A12 richting Duitsland. Dat is tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En tot slot is het druk rond Nijmegen vanwege de Vierdaagse en de afsluitingen die daarbij horen. Dat merk je onder andere op de N325 richting Nijmegen. Vanaf Beek een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente.

0: Want vanavond een belangrijke wedstrijd voor FC Twente. In de voorrondes van de Europa League moet Twente het opnemen tegen Fenerbahçe uit Hongarije. Dus dat wordt, ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens, want ik breek mijn tong over die... Nou, goed, we gaan het zien.
1: Twente actueel.
0: In ieder geval dus Weghorst en Seruki in de basis. Dus dat wordt in ieder geval de eerste Europese wedstrijd voor FC Twente. Met ook nieuwe aanwinsten dus die op de payroll staan. Fenerbahçe, moet ik het zo zeggen? Fenerbahçe? Nou ja, goed. Kunnen we nog een paar keer oefenen. Vanavond dus in ieder geval de eerste wedstrijd. De return is volgende week. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Vanavond dus om 8 uur de aftrap in het eigen Twente stadion. Het is uitverkocht, dus als je er nog naartoe had gewild. Jammer joh, te laat. Verder ook ander nieuws. Economisch nieuws, consumentenvertrouwen. De consumenten zijn in de maand juli iets minder negatief, blijkt in ieder geval uit cijfers. Daarover gaan we het zometeen hebben. En ook ander nieuws. We hebben het straks onder meer over vergrijzing bij de gemeente Hengelo, daar maken ze zich zorgen. En muziek van Camila Cabello hoor je nu.

0: done.
1: Ciao, adios, I'm done. Misschien heb je dat net wel tegen je baas gezegd als je vandaag een werkdag had. Het is namelijk inmiddels al 4:15 geweest. Het is de hoogste tijd om je boeltje te pakken als je dat nog niet gedaan hebt. Of misschien nog even de laatste dingen afronden. En dan op naar een vrije donderdagavond. Misschien wel de laatste werkdag voor je vakantie. Of morgen de laatste werkdag. Of misschien zit je midden in je vakantie. Dan heb je er hard voor gewerkt, hoe dan ook. In ieder geval, lekker idee is dat, denk ik zo. Vandaag cijfers over het consumentenvertrouwen. Het vertrouwen van consumenten is in de maand juli opnieuw verbeterd, meldt het CBS op basis van het consumentenvertrouwen. Het is altijd een wat wonderlijk getal. Het is min 35 nu. Nou, wat zegt dat nou precies? Nou ja, om je een beetje beeld te geven, in juni was het min 39. En dat vertaalt zich onder andere in een hogere kopenbereidheid van de meeste consumenten. Het CBS die vraagt iedere maand aan mensen wat ze vinden van de economie in het algemeen, van hun eigen financiële situatie en ook of ze het gunstige tijd vinden voor grote aankopen. En op basis daarvan wordt dan inderdaad dat conjunctuurcijfer wordt bepaald. Van, loopt van min 100 naar plus 100. Dus we zitten al ruim onder de nul. Dat is niet helemaal oké. Het consumentenvertrouwen in juli is lager dan het gemiddelde van min 11. Dus we zijn een beetje negatief ingesteld, zou je bijna kunnen zeggen. De hoogste stand van dit werd ooit bereikt in januari 2000. Toen zaten we op plus 36. En het laagste was in september en oktober 2022 min 59. Nou, we zitten dus nu weer ietsje aan de stijgende kant. Min 35 op basis van de resultaten van het vraaggesprek in de maand juli die het CBS met diverse panelleden

Wang Chung en Dance All Days. Dat is al lekker uit de jaren 80. Ja, veel van dit soort hits trouwens. Ging er zo lekker in. Een beetje van dat muzikale behang uit de jaren 80. Maar ik hou ervan. Zojuist op Twente FM daarvoor nog La Camisa Negra. Die was van Juan is lekkere zomerhit die nog eens een keer voorbij kwam. Met zometeen hier het laatste nieuws uit Twente. Je krijgt het sterk nieuws. Na Katy Perry, haar nieuwe single heet Watch It Burn op Twente FM.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock-A-Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De verhuizing van het Stedelijk Museum Almelo naar het Hofkushuis gaat voorlopig niet door, zoals gepland. Het college wil alleen de inrichting van één van de verdiepingen financieren, veel minder dan het bestuur wilde. Directeur Sigrid Ivo noemde de situatie verdrietig en spreekt van een vertrouwensbreuk. Ook inwoners reageerden verrast op social media. In alle appartementen van het oorspronkelijke deel van wooncomplex Het Swaffert in Hengelo blijkt asbest in het stucwerk te zitten. Dat meldt woningcorporatie Welbions na inventarisatie nadat in april al asbest in 4 appartementen werd gevonden. Volgens de GGD zijn de gezondheidsrisico's klein. Welbions onderzoekt de gevolgen van de geplande renovatie. Een vrouw uit Enschede liep bij een mishandeling 2 gebroken ribben op en een afgebroken voortand, zo verklaarde zij bij de politie. Zo zou zij vastgepakt, op de grond gesmeten en geslagen door een 46-jarige man uit Groningen. De rechtbank acht haar verklaring betrouwbaar gezien de verwondingen. Toch werd de verdachte vrijgesproken door een fout van justitie. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog en bij een zwakke tot soms matige noordoostenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgen waait er een zwakke noordwestenwind en dan wordt het 23 tot 24 graden.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op verschillende plekken, onder andere op de A1 richting Duitsland. Er wordt gecontroleerd door de Duitse politie aan de grens en dat merk je vanaf Oldenzaal-Zuid. Reken hier op 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A12 richting de Duitse grens is het druk tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Ook hier 5 tot 10 minuten vertraging. De A50 richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 minuten extra. En de N325 richting Nijmegen. Vanwege de Vierdaagse is het erg druk. Tussen Beek en Nijmegen reken hier op een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Is This Love? Het is een goede vraag van Alison Moyet. Soms is het moeilijk te herkennen en soms ligt het er heel dik bovenop. Uit de jaren 80 bij Twente FM en daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden uit Twente, altijd terug te vinden. Ga ervoor naar 120.nl met uiteraard ook een mooie voorbeschouwing op die wedstrijd van FC Twente vanavond. Tegen de Hongaarse club Fenerbahce.

0: In deze eeuw overspoeld door de zogenaamde Balkan Beats. Dit was er een van Inna en Hart.
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: En daarvoor draaiden we ook nog Alok en Deep Down. Welkom bij de middagshow voor Twente. Nou, vanavond de eerste Europese wedstrijd voor FC Twente. Na het WK komen alle clubs er in actie. En FC Twente speelt vanavond tegen het Hongaarse Ferencváros. Ik hoop echt dat ik het goed uitspreek, joh. Het is echt een tongbreker van de bovenste plank. Maar nou ja, vanavond is om 8 uur de aftrap in het eigen stadion. Een uitverkocht stadion, dat is mooi. De 12e man van Twente is in ieder geval goed aanwezig. Maar ook de club uit Boedapest heeft een fanatieke 12e man. Dus daar wordt in ieder geval een behoorlijke heksenketel verwacht bij in ieder geval vanavond al de wedstrijd van Twente. Maar ook het uitduel natuurlijk wat er aankomt. En vanavond in ieder geval op het veld Zerouki, die zijn contract bij Twente kon voortzetten na overkomst vanuit Feyenoord, waar hij vorig jaar op huurbasis voor naar Twente kwam. En natuurlijk ook Weghorst op het veld. Dus dat gaat natuurlijk ook de nodige discussie opleveren. En ik ben heel benieuwd wat er verder vanavond eigenlijk gaat gebeuren. Maar het wordt in ieder geval een mooie wedstrijd. Dat zal zeker. En laten we hopen op een mooi resultaat voor FC Twente in Europees verband. En daarmee dus ook een mooie uitgangspositie voor de return die volgende week plaatsvindt. Onderweg, Hoodie and the Blowfish, I Only Wanna Be With You. En ook nog hier Alesso en Nate Smith. Maar eerst Rozengeur en Maneschijn. Het is de nieuwe single van Bruno Mars. Risk It All hoor je nu bij Twente FM.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. En na de Tour-etappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Mijn naam
3: is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files lossen op in het oosten van het land. Wel nog file rijden op de A1 richting Duitsland. Er wordt aan de grens gecontroleerd door de Duitse douane. Vanaf Oldenzaal-Zuid betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging. Op de N325 richting Nijmegen is het druk vanwege afsluitingen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Tussen Beek en Nijmegen doe je er daarom een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente.

0: Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen je donderdagavond met Lifehouse en Halfway Gone. Nou ja, dat was gisteren al, hè, de woensdag.

En dan blijft het nog zomers, vooral morgen 22 graden. En zaterdag kan het wel eens warm worden. Met in de tweede helft van het weekend kans op buien. Straks hoor je daar meer over. Over een kleine 2 uur de aftrap van de wedstrijd. Ferencvaros tegen Twente. Twente in eigen huis dus in de eerste Europese wedstrijd. Dus dat wordt een beladen wedstrijd. Ik ben heel benieuwd wat voor resultaat eruit komt. Verder vandaag zorgen bij de gemeente Hengelo. Die vragen zich af of ze de komende jaren wel voldoende ambtenaren kunnen behouden. Want het gros van de ambtenaren is 55 jaar en ouder en gaat de komende jaren met pensioen. Maar ja, hoe ga je dat dan opvangen? Dus daar een behoorlijke uitdaging. En de gemeente Weerde die wil een stevigere positie voor het buitengebied in het toekomstplan voor Twente. Het gaat om de ontwikkelingsstrategie Twente voor 2050. Daar heeft Weerde in de raad over gesproken. En er moeten meer passages inkomen voor het buitengebied, vindt de raad. Nou, daarover straks meer. Ook andere zaken waar we het over gaan hebben. Wat dacht je van fijne muziek? One Republic, Texas en Stella Lefty zijn onderweg. Eerst Jan Meijer. Dit is New Light.

0: Lekker is die nog steeds, hè? Holiday Rap. Hij was van MC Marker en DJ Sven. Grote hit in de jaren 80.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En Jan Meijer hoorde je ook nog in New Light. Welkom bij het radiostation voor Twente. Wat goed dat je ons aan hebt staan. Mocht je hier op vakantie zijn en denken, hey, dat is een leuk station. Je kan ons ook altijd via de app luisteren. Als je denkt, nou, dat wil ik thuis ook. Een beetje vakantieherinneringen ophalen. Check dan even onze app in de App Store. Of gewoon via de website kun je ook altijd terugluisteren. Geen enkel probleem. Welkom bij de middagshow dus inderdaad. Met een opmerkelijke standpunt van de Raad van de gemeente Wierden. Die willen namelijk dat het buitengebied een gelijkwaardige plek krijgt in de regionale ontwikkelingsstrategie Twente. Dat is het toekomstplan voor de regio tot 2050. Volgens de Raad doen termen als tafelzilver en contramal van de steden onvoldoende recht aan de dorpen en de agrarische sector die Twente ook rijk is. En Wierden wil daarom dat er meer aandacht komt voor leefbaarheid van het buitengebied, de bereikbaarheid van de kernen en ook aanpak van knelpunten in het wegennet waar de kleine kernen dan last van hebben. En de Raad wil daarom dat dit soort passages in de definitieve strategie worden opgenomen. En daarom wordt er nu een reactie opgesteld om het plan unaniem aan te scherpen, is het idee van de Raad van Wierden. Nou, ik denk dat het op zich goed is natuurlijk. Want als je als kleine dorpen niet een beetje schreeuwt, dan staat er alleen maar stedelijk beleid in natuurlijk. Daar zijn ze altijd in het dorp een beetje bang voor, dat snap ik. Het hoort allemaal een beetje bij elkaar. Hè? De dorpen en de steden in Twente hebben elkaar nodig. En ik denk dat die regionale ontwikkelingsstrategie essentieel is voor de algemene leefbaarheid in Twente. En dat gaat dus ook over de dorpen. Dus daarover meer ook op onze website. Ga daarvoor naar twentefm.nl. Running through the

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag start op het terrein bij Manege het Pandoer en later op het eerste onderdeel van de Twentse grascompetitie met dressuur. Organisator LR De Grensruiters verwacht gedurende dit hippische drieluik zo'n 500 tot 600 deelnemers. Ruiters houden zelf rekening met hun vakanties om hier te kunnen rijden. In het Lagaanpark in Gronau vindt zaterdag de 15e editie plaats van het Gabber Family Festival. Bezoekers genieten van hardcore sounds uit de jaren 90. Daarnaast zijn er diverse kinderactiviteiten zoals workshops en een springkussen geregeld door de organiserende DJ-vriendengroep. En de gemeente Hengelo staat voor een grote uitdaging door de toenemende vergrijzing onder het personeel. Ongeveer 10% van de huidige ambtenaren bereikt de komende 4 jaar de pensioensgerechtigde leeftijd. Daarnaast stijgt de uitstroom flink, want bijna 30% is al minstens 55 jaar oud. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon. Af en toe koelt het koelt af tot ruim onder de 20 graden. En komende nacht is het vrij helder. Dan wordt het 9 tot 11 graden. Morgen trekken in de ochtend nog vrij veel wolkenvelden over. De zon is er af en toe bij.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dermot Kennedy. Power over me. Die stemmige plaat is het wel, hè? Zou wel hartstikke kunnen zijn als je dit draait. En daarvoor hoorde je het streeknieuws. Dat lees je na. Ga ervoor naar 120.nl.

Disco Machine en Honey Boy. Het is vandaag een lekkere zomerdag geweest met ruimte voor de zon en temperaturen van zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht ook gedeeltelijk opklaringen. Hier en daar wat wolkenvelden en de minimumtemperaturen liggen zo rond de 11 graden. Morgen hier vrijdag een beetje hetzelfde weerbeeld. Er is ruimte voor de zon, er zijn wat wolkenvelden en het wordt opnieuw zo'n 22 tot lokaal 23 graden. Zaterdag wordt het ietsje warmer, dan is er ook veel zon en gaan de temperaturen in Twente oplopen naar zo'n 28 graden. Tweede helft van je weekend is er meer bewolking en vooral zondag kunnen er dus een paar buien vallen. Waar die vallen en hoeveel dat zal

Jonas Blue en Malif en The Edge of Desire. Met daarvoor nog Snow en Informer. Die we hier op de studio vloer de bakplaat noemen. Want Snow zat ten tijde van het succes van deze platen in de jaren 90. Zat hij zelf in de bak. Ging niet altijd best met hem toen. Hij had een beetje...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
15: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
16: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: In Zuid-Limburg zijn 3 jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De 3 zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen honderden klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. En dan nu het weer van Weer Online. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.

vanavond. En heb je zelf wat te melden, laat het even weten via de 120-app of via twentefm.nl, rechtsboven de linker icoontje. Het is de avonddienst, met straks het uitgebreide weerbericht. En nu, Lady Gaga. Hey,

0: Abracadabra, het was Lady Gaga hier op Twente FM. Wat gaat het weer doen vanavond? Een mix van wolken en opklaringen. Het voelt, redelijk warm aan. Tenminste, niet echt koud. Het is namelijk 13 graden tot 14 graden vanavond. Tot laat. En vrijdag en zaterdag wordt het een stuk warmer. De maxima liggen vrijdag tussen de 22 en 25 graden. Zaterdag wordt het hier in Twente 27 graden. En steeds meer zon. Zeker op zaterdag ronduit zonnig. Zondag trekken er wat buien over. Daar even rekening mee. En dan wordt het 22 graden. Volgens de thermometer dus vanavond uiteindelijk 10 graden. Dat wordt dan vannacht. En morgen wordt het 23 graden.
1: Let's go.

0: Shania Twain en I'm Gonna Get You op Twente FM. Komende zondag is er het NK Atletiek in Hengelo. Wat zeg ik, zelfs zaterdag. En we spraken vanochtend met Henk Koeman.
1: Nou, we zijn gisteren begonnen met opbouw. En vandaag en morgen ronden we het verder af. Maar het verloopt gewoon erg goed daarin. En we kunnen zien natuurlijk dat we het al 2 jaar eerder gedaan hebben. We zijn absoluut op tijd klaar voor het komend weekend. Ja, en dat heeft ons echt geholpen. Dat er zijn nog, ja, niet echt plekken nog vrij. Ik geloof dat we 1 of 2 aanvullingen nog zouden kunnen gebruiken. Maar het druppelt ook nog een klein beetje binnen. Dus die oproep heeft zeker geholpen. Waarvoor ook mijn dank. Want dan bereik je toch een breder publiek. Het is het NK. Daarop komt MAP. Een paar uitzonderingen naar de complete top van Nederland. En dan moet je denken aan Jessica Schilder op het kogelstoten, maar ook Lieke Klaver. Als we kijken naar regionaal, dan is het bijvoorbeeld Floris Smink bij het kogelslingeren. De verwachtingen zijn gewoon heel hoog gespannen dat we ooit ook mogelijk of nog wel records gaan zien. Dat zou zomaar kunnen. Dus ja, er is van alles te zien. Zoals bij atletiek gebruikelijk, veel dingen tegelijkertijd. Ja, nee, dat klopt. Er zijn gewoon elke keer een aantal nummers tegelijk. Dus je hebt van alle kanten kun je gewoon kijken. Er wordt natuurlijk ook wel het een en ander via de commentatoren uitgelegd over hoe en wat en waar je op moet letten. Als je kijkt naar finale nummers bijvoorbeeld, dan bij het kogelstoten, dan heb je op een bepaald moment heb je nog de 3 beste over. Daar wordt dan ook extra aandacht aan geschonken en wat toegelegd.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag start op het terrein bij Manege het Pandoer en later op het eerste onderdeel van de Twentse grascompetitie met dressuur. Organisator LR De Grensruiters verwacht gedurende dit hippische drieluik zo'n 500 tot 600 deelnemers. Ruiters houden zelf rekening met hun vakanties om hier te kunnen rijden. In het Lagaanpark in Gronau vindt zaterdag de 15e editie plaats van het Gabber Family Festival. Bezoekers genieten van hardcore sounds uit de jaren 90. Daarnaast zijn er diverse kinderactiviteiten zoals workshops en een springkussen geregeld door de organiserende DJ-vriendengroep. En de gemeente Hengelo staat voor een grote uitdaging door de toenemende vergrijzing onder het personeel. Ongeveer 10% van de huidige ambtenaren bereikt de komende 4 jaar de pensioensgerechtigde leeftijd. Daarnaast stijgt de uitstroom flink, want bijna 30% is al minstens 55 jaar oud. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon. Af en toe koelt het koelt af tot ruim onder de 20 graden. En komende nacht is het vrij helder. Dan wordt het 9 tot 11 graden. Morgen trekken in de ochtend nog vrij veel wolkenvelden over. De zon is er af en toe bij.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Lovely Day, Bill Withers met de Ben Librand uitvoering. Vanavond is het Bulke Open Air, dat is eigenlijk om 7:30 al begonnen. En vanochtend sprak ik met Marcel Spijkerman over het hele gebeuren.
1: Een heel spektakel natuurlijk weer, hè. Zoals mensen dat gewend zijn van een Bulke Open Air. En met mij velen, onder andere Marcel Kuijer, die het allemaal op zijn schouders heeft genomen nu. Om met Bulke Open Air verder te gaan. Ja, nou goed, er moet wel heel hard gewerkt worden daarvoor. Dat doet hij hartstikke goed, dus dat komt wel goed. En het wordt een enorm spektakel. Een spektakel van vrijheid, blijheid, iedereen is welkom. Geen rare dingen, gewoon heel mooi en heel goed programma. Voor Bulke Open Air komt er heel veel publiek, daar gaan we vanuit. En dat is al die jaren al zo geweest. En die zoeken dat feest ook op, hè. Dus de totale sfeer eigenlijk. Omdat er is veel afwisseling. Er zijn hele mooie acts op gebied van drag queens. Bijna acrobatische toeren gaan ze uithalen. Ja goed, ik mag van het hele programma eigenlijk niet te veel vertellen. Want wij vinden het juist leuk om de verrassing erin te houden. Hè. Dat verrassende gehalte, dat is ook Bulke altijd gehad. Ja, er kan plotseling een leuke artiest op het podium staan. En dan wordt het feest, weet je wel. Met topartiesten, daar moet wel even bijgezegd. Want dat kostte nog moeite, zou bijna willen zeggen. Zijn gespaard. En ja, al met al, met de muzikale dingen die hier tussendoor komen. Want we zijn met 3 DJ's. DJ Joy gaat beginnen. Die start met lekkere, vrolijke muziek uit de hitparades en zo. En dan komen de live acts ook voorbij. En ja, daar ga ik niks over zeggen. Het begint om 7:00. Dan begint DJ Joy te draaien. Nou, en de rest volgt vanzelf.

Twente FM, donderdagavond, de avonddienst. Je kunt ons bereiken op redactie@twentefm.nl of je gebruikt de 1Twente-app, twentefm.nl. Gewoon zet een linkiekoontje. Het kan allemaal via de website van Twente FM. En dit is George Michael. Dit is Outside op Twente Radio.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rondom vanavond te gaan vechten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18 die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden. En er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.

Hawthorne, Fever Dream op Twente FM. Welkom, het is deel 2 van de avonddienst op deze donderdagavond. Het is 23 juli, het is vakantietijd en zomerse tijd. Daarom straks ook terugblikken op zomerse activiteiten in deze regio. We gaan het onder andere hebben over Lego en stoomtreinen, jazeker. En over

0: Tears op Twente FM. Vanochtend speelden we met Lego en Lego treinen. En dat gaan we komend weekend doen. Zaterdag en zondag bij Museum Buurt Spoorweg. Tussen Boekelo en Haaksbergen.
1: Nou, wij gaan 2 dagen lang rijden met 2 treinen. Dus elk uur een trein. En op beide stations hebben we onze Lego dagen. En dat betekent dat je er van alles kunt zien en doen op het gebied van Lego. Tom Haaksbergen. En station Boekelo. En daartussen rijdt onze trein elk uur. En op station Haaksbergen kun je een speurtocht doen. Je kunt een fantastische knikkerbaan van Technisch Lego bewonderen. Een complete dierentuin van Lego. Je kunt zelf lekker aan de bouwtafel plaatsnemen. En op station Boekelo kun je ook verschillende displays zien. Je kunt aanschuiven voor workshops van het bouwlab uit Enschede. Nou, daar is Technisch Lego te zien. We hebben 2 playgrounds waar kinderen heerlijk kunnen spelen met Lego. Kortom, echt van alles te doen op het gebied van Lego. Ja, dat is leeftijdsloos, hè. Van jong tot oud heeft Lego een aantrekkingskracht. En dat blijft ook gewoon. Dus dat, en het is natuurlijk technisch. En dat heeft weer een link met ons museum en met treinen. En daar heel veel treinbanen van Lego. Dus er zijn overal linkjes. En het heeft, wat ik zeg, een aantrekkingskracht voor alle leeftijden. Dus dat maakt deze combinatie nou juist zo leuk. Wat zeg ik, we hebben heel veel displays met Lego-treinen en treinbanen. Het station van Haaksbergen is zelfs te bewonderen. Tot in detail is dat nagebouwd door iemand. En die heeft zelfs een aantal van onze locomotieven en van onze goederenwagens nagebouwd in Lego. Die bouwpakketjes zijn ook te koop. Komend weekend, dus dat is echt heel erg leuk. Voor heel veel mensen is het proces, het bouwproces, het allerleukste. Dus je koopt bij ons een dagkaart en daarmee kun je de hele dag op elke trein die je maar wilt heen en weer rijden, zodat je eigenlijk niks hoeft te missen. De eerste trein gaat rijden om 10 uur, dus we gaan vanaf 9:30 open op station Haaksbergen. De eerste trein komt aan om 10:30 op station Boekelo. Daar openen we de deuren om 10 uur. Gimme, gimme, gimme.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
4: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag start op het terrein bij Manege het Pandoer en later op het eerste onderdeel van de Twentse grascompetitie met dressuur. Organisator LR De Grensruiters verwacht gedurende dit hippische drieluik zo'n 500 tot 600 deelnemers. Ruiters houden zelf rekening met hun vakanties om hier te kunnen rijden. In het Lagaanpark in Gronau vindt zaterdag de 15e editie plaats van het Gabber Family Festival. Bezoekers genieten van hardcore sounds uit de jaren 90. Daarnaast zijn er diverse kinderactiviteiten zoals workshops en een springkussen geregeld door de organiserende DJ-vriendengroep. En de gemeente Hengelo staat voor een grote uitdaging door de toenemende vergrijzing onder het personeel. Ongeveer 10% van de huidige ambtenaren bereikt de komende 4 jaar de pensioensgerechtigde leeftijd. Daarnaast stijgt de uitstroom flink, want bijna 30% is al minstens 55 jaar oud. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon. Af en toe koelt het koelt af tot ruim onder de 20 graden. En komende nacht is het vrij helder. Dan wordt het 9 tot 11 graden. Morgen trekken in de ochtend nog vrij veel wolkenvelden over. De zon is er af en toe bij.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

0: Sam Smith, Diamonds, hier op Twente FM. Afgelopen week, dat was gisteren, sprak ik met Stijn Roelink in de ochtendshow. Het gaat over hippies, lat erop bij de grensruiters. Komende zaterdag gaat het starten.
1: Ja, we hebben een hippies evenement bij ons. Dat is zondag, aankomend zondag hebben we de dressuur. Dan dinsdag tot en met zondag hebben we het springen. Van de paarden tot aan de ponies. Ja, elke avond. Ik hoop toch al op 500-600 deelnamen. Nee, heel veel ruiters houden er rekening mee qua vakanties. Omdat ze allemaal in Lattrop willen rijden. Ja, dat is heel bijzonder. Maar wij zijn ook daar hard mee bezig. En we hebben ook een grascompetitie opgezet samen met Bentelo en Langeveen. En we merken toch wel dat heel veel ruiters dat geweldig vinden en bij ons willen rijden. Ja, Bentelo is de week erop. Bentelo heeft de grascompetitie. En dan begin september hebben we in Langeveen de finales. Vroeger waren alle concoursen in Nederland waren op gras. En bij ons terrein hebben we nog een grasbodem. En een aantal jaar geleden liepen die wedstrijden ietsjes terug. En toen hebben we de handen ingeslagen, hebben we gezegd, maar dan gaan we met z'n drie oppakken en we zorgen dat het binnen groot succes wordt, dat ook mensen weer bij ons willen rijden. Ja, het is wel anders rijden, maar als je het één keer hebt gedaan, dan wil je ergens niet meer terug. Je rijdt veel mooier, je rijdt veel rustiger, je hoeft niet bang te zijn dat een paard glijdt. En op zandbodems is het rijden natuurlijk is ook mooi rijden, maar die grasbodems, dat is toch iets ouderwetse en heeft iets meer charme. Elke avond is het de gezelligheid, we hebben alle dagen is vrije intree. Met vrijdagavond hebben wij het spectaculaire 1.30, 1.35 met een muur erin. Die kunnen ze facultatief aanrijden. Voor het set of voor het 1.30 staat de muur op 1.70 meter. En voor het 1.35 op 1.80 meter. En wie er overheen gaat, die verdeelt €1.000. Dat is heel spectaculair. En dan hebben wij die avond sleutelen we af met een DJ en een zanger, Zwarte Jannes, Orlando Uiterwerf, die komt zingen. En hebben we zaterdagavond hebben we nog Sixbar, dat is een beetje onbekende, maar dat is 6 hindernissen achter elkaar. En dan een wedstrijdje wie het hoogste kan. Vorig jaar werd dat 1,90 meter.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live in the brewery.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden, waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag start op het terrein bij Manege het Pandoer en later op het eerste onderdeel van de Twentse grascompetitie met dressuur. Organisator LR De Grensruiters verwacht gedurende dit hippische drieluik zo'n 500 tot 600 deelnemers. Ruiters houden zelf rekening met hun vakanties om hier te kunnen rijden. In het Lagaanpark in Gronau vindt zaterdag de 15e editie plaats van het Gabber Family Festival. Bezoekers genieten van hardcore sounds uit de jaren 90. Daarnaast zijn er diverse kinderactiviteiten zoals workshops en een springkussen geregeld door de organiserende DJ-vriendengroep. En de gemeente Hengelo staat voor een grote uitdaging door de toenemende vergrijzing onder het personeel. Ongeveer 10% van de huidige ambtenaren bereikt de komende 4 jaar de pensioensgerechtigde leeftijd. Daarnaast stijgt de uitstroom flink, want bijna 30% is al minstens 55 jaar oud. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon. Af en toe koelt het koelt af tot ruim onder de 20 graden. En komende nacht is het vrij helder. Dan wordt het 9 tot 11 graden. Morgen trekken in de ochtend nog vrij veel wolkenvelden over. De zon is er af en toe bij.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente.

0: uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in de brouwerie.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Zondag start op het terrein bij Manege het Pandoer en later op het eerste onderdeel van de Twentse grascompetitie met dressuur. Organisator LR De Grensruiters verwacht gedurende dit hippische drieluik zo'n 500 tot 600 deelnemers. Ruiters houden zelf rekening met hun vakanties om hier te kunnen rijden. In het Lagaanpark in Gronau vindt zaterdag de 15e editie plaats van het Gabber Family Festival. Bezoekers genieten van hardcore sounds uit de jaren 90. Daarnaast zijn er diverse kinderactiviteiten zoals workshops en een springkussen geregeld door de organiserende DJ-vriendengroep. En de gemeente Hengelo staat voor een grote uitdaging door de toenemende vergrijzing onder het personeel. Ongeveer 10% van de huidige ambtenaren bereikt de komende 4 jaar de pensioensgerechtigde leeftijd. Daarnaast stijgt de uitstroom flink, want bijna 30% is al minstens 55 jaar oud. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon. Af en toe koelt het koelt af tot ruim onder de 20 graden. En komende nacht is het vrij helder. Dan wordt het 9 tot 11 graden. Morgen trekken in de ochtend nog vrij veel wolkenvelden over. De zon is er af en toe bij.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu, ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
14: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW. En particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
15: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
16: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
15: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over één rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.